0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En een opmerkelijk gezicht vanmorgen op de parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. In elk parkeervak was namelijk een winkelwagentje geparkeerd, meldt het AD. De supermarktmanager zegt dat twee mensen midden in de nacht een karretje zou hebben neergezet. Hij kan er wel om lachen en hoopt dat ze komen solliciteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Is de muziek van...

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht en maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. Vanavond brengt president Trump een bezoek aan de golfbaan. Het hiphopkanaal 101 Bars van de NPO op YouTube ligt onder vuur omdat het oproept tot geweld, meldt de Telegraaf. Zo is er een filmpje te zien van een rapper verkleed als politieagent met een bivakmuts die zegt alleen op wapens te vertrouwen. De politie wil dat filmpje offline. Het kanaal heeft ruim 1 miljoen abonnees. Steeds meer bedrijven testen hun digitale veiligheid door vrijwillig cyberaanvallen op hun systemen uit te laten voeren, meldt het FD. De aanvallers gaan op dezelfde manier te werk als echte cybercriminelen. Op deze manier hopen ze zwaktes in het systeem te vinden. De meeste werknemers weten niet dat er een cyberaanval wordt uitgevoerd. En Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Is de muziek van

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd

0: het. Radio NL is altijd aan.
1: Altijd aan.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse plaatsje Sluis woedt een uitslaande brand in een leegstaand gebouw. De brand zorgt voor vliegvuur waarbij vonken en brandende deeltjes door de lucht vliegen. De brandweer heeft daar een speciale ploeg op gezet zodat er geen natuur in brand kan vliegen. Nederlanders zijn langer onderweg van en naar hun werk dan andere Europeanen, meldt de Telegraaf. Gemiddeld bijna een uur per dag. 1 op de 3 is zelfs langer dan een uur en een kwartier kwijt aan reizen. Alleen Belgen hebben een nog langere reistijd. Slovenen wonen dichtst bij hun werk, zij voorheen ze maar 33 minuten per dag. Flitspalen in Frankrijk worden regelmatig vernield. In 10 jaar tijd zijn bijna 50.000 palen ondergespoten met verf, kapotgeslagen of in brand gestoken, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. Een woordvoerder van de Franse ANWB zegt dat Fransen het gevoel hebben dat ze worden gebruikt als melkkoe. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.

0: heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar, meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende Veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. Steeds meer mensen die hun huis willen verduurzamen krijgen te maken met misleiding, ziet vereniging Eigen Huis. Daarom openen zij een speciaal meldpunt. Huiseigenaren krijgen te maken met onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen of worden onder druk gezet om snel te tekenen. Laat je niet opjagen, adviseert de club. En er zijn steeds meer fastfoodzaken in Nederland. In 20 jaar tijd is dat aantal zelfs verdubbeld naar bijna 20.000, heeft het CBS uitgerekend. Fastfoodzaken, waar ook broodjeszaken en ijssalons onder vallen, zijn steeds populairder omdat we steeds vaker buiten de deur eten. Vermoedelijk omdat we meer te besteden hebben. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het blussen van de bosbrand in Limburg gaat zoals gehoopt, zegt de veiligheidsregio. De brand is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Toch is de brand nog niet onder controle. Gisteravond werd duidelijk dat er alleen vanaf de paden geblust mag worden, omdat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos liggen. Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar. Meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg, later vandaag in Marokko. En dat meldt de Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijdje onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in

0: Radio NL vind je ook op YouTube. Met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal. Want ook op YouTube zijn we altijd aan.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discount.

0: in of doneer.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
5: Goedemorgen, 6:03. Het is woensdag 5 augustus. En we gaan kijken bij de ANWB of daar al iets te melden is. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, het blijft angstvallig stil. Dan zal er wel niet veel verkeer zijn, neem ik aan. En inderdaad, als ik de site van de ANWB erbij pak, dan zijn het eigenlijk de gebruikelijke afsluitingen. De brug daar bij Gorinchem dicht en dat soort dingetjes. Maar verder nog geen files gemeld. Het is vakantietijd natuurlijk, dus dan is het ook wat rustiger. Flitsers, die zijn er wel. 2 stuks. Alkmaar, dat is op de A9. Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk. Daar is een mobiele flitser gemeld bij 56.6. En op de A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Hout en de afrit Almere Haven bij 112.4. Tot zover de verkeersinformatie.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Alfred Voogd! Ik zei het al, het is woensdag. Dus, ja, wijn gaat woensdag. En daar gaan we zo meteen ook mee beginnen. Gooi nog eens een blok op het vuur. Maar eerst André Hazes.
6: Van

0: Het meest vrouwonvriendelijke liedje wat er ooit gemaakt is, volgens mij. Henk Wijngaard en Gooi nog eens een blok op het vuur, schat. Maar dat is uiteraard allemaal met een knipoog bedoeld, hè? Dat snap je zelf ook wel. Ja, toch? Daar ga ik wel vanuit, hè. Want hij is al jarenlang samen met zijn trein. Komt ook een liedje over, hè? Een treintje, een wijntje met treintje. Daar heeft hij het hele tijd over. Ik weet niet wanneer die uitkomt, maar dan hoor je hem als eerste natuurlijk hier bij Radio NL. Want ja, wij zijn het Wijngaardstation. En het is woensdag vandaag, dus je hoort Henk Wijngaard. En het is echt niet de laatste keer dat je een liedje van Henk Wijngaard gehoord hebt vanmorgen. En ook de rest van de dag niet, hoor. Kan ik je nu al beloven. Nou, weer een nieuwe vrolijke woensdag. En een wat verfrissende dag. Tenminste, 27 graden. Het is maar net hoe fris je het wilt hebben. Ik vind het wel lekker, maar een beetje de echte warmte eraf, dat is misschien wel lekker. Dat vindt Sjouk ook uit Eerbeek. Die zegt goedemorgen Alfred en alle luisteraars. Het was wel weer een warme nacht, zegt ze. Ja, dat was het zeker, ja. Maar ik heb sinds kort airco op de slaapkamer. En dat is echt een aanrader, hoor. Boah, dat is echt wel lekker, hoor. Heerlijk, zo'n aircootje.
1: Goedemorgen, Alfred, op deze Henkie woensdag.
0: Ja.
1: Henkie Wijngaard woensdag natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus we maken weer een mooie dag van. Dus als je een mooi plaatje kan draaien van Henk Wijngaardstraat. Van Sneeuwwitte Bruisjurk. Dat zal er heel mooi wezen, hé. Alfred. Maak er weer een mooie ochtend van, dus ciao, de
0: Baco. Zou zomaar kunnen, Bertus, dat we die nog gaan draaien. En Sneeuwwitte Bruidsjurk. Het is woensdag, Wijngaard, je zegt het goed. En dat betekent dat we een ruim aandacht aan gaan besteden aan deze Henk Wijngaard. En even nog ter aanvulling. Henk Wijngaard is aanstaande zondag ook in Rode bij de Zomertour. Daar kun je bij zijn, hè. Kun je gratis naartoe, kost helemaal niks. Kun je zo het veld op, zo het terrein op. Om 12 uur begint het. Rutger van Barneveld, Stef Eckel en Dick De Dikdakkers die zijn al vrij vroeg aan de beurt. En Henk Wijngaard is daar ook bij, zoals gezegd. En niet alleen Henk is daar, maar ook die mooie, prachtige, gele Wijngaard-truc die we helemaal voor hem gerestaureerd hebben. Die is er ook, die staat er ook. Dus kom zeker langs. Is zeker de moeite waard. Rinus, daar is hij weer. Jawel.
2: Hey, Alfredje.
0: Heb je zin in?
2: De kokkermensje. Daar is weer. De vorige flitsen niks seizoen wandelen de vloer op deze Henkie Wijngaard woensdag. De door de week zaag woensdag, hakdag, maakt er maar niet van. Maar we willen met z'n allen weer een zonnige dag van maken. Temperatuur wordt wat minder, maar dat is geen probleem. Ik zeg, Alfredje, laat de hit van Henkie maar weer voorbij komen. 120 varkensdabber Rut doet het altijd goed. Dus ik zou zeggen, maak je keuze eens reuze. Arjan en Jantje, strijders ook een mooie dag. En tot morgen maar weer, houdie!

Alfredje, goedemorgen. Ja, ja, Arendo's ook weer bij. Joepie, de vloeibare poepie. Oh, weer lekker weer vandaag. Dus ja, goed drinken, hè. Dat ga ik ook doen. Zeg, zet hem op. Tot de duur, houden we.

0: Sander Kwart hoor je en de tapstraat Tuiyangye Geyanga. Zoiets staat er, maar ik had niet uitspreken. Het is nog te vroeg voor op de morgen. Martin uit Midwolda, die wenst ons allemaal een goede morgen. En dat wensen wij jou ook toe, Martin. Nog geen vakantie, nog even doorwikkelen. Wie hebben we nog meer? Jan-Willem Putting is er ook bij, heeft zich ook weer gemeld. Goedemorgen, Jan-Willem.
1: Hey, goedemorgen Alfred, goedemorgen Clubje, we zijn er weer bij. De week gaat weer beginnen, het is woensdag, dus nog een dagje ploeteren tot zaterdag. Een dagje weekend zondag en dan maandag nog vier dagjes en dan vakantie Alfred. Oh. Rititi mensen! Oh.
0: Lekker, lekker, lekker, lekker. Dan heb je iets leuks voor de boeg. Diana Hofman, groet ons ook allemaal. Komt uit Haasbergen. Goedemorgen allemaal. Zou je Anita Meijer voor me kunnen draaien? Oh, Anita Meijer. Ja, dan denk ik alleen maar aan Why Tell Me Why. Maar ze heeft natuurlijk ook Het Spijt Me. Heeft ze ook nog gemaakt, hè? Het Nederlandstalig. Nou, ik ga even grabbelen in de grote grabbelton van Radio NL. Jannik Bloem stuurt een berichtje vanuit Didam en die zegt goedemorgen. Ja, we zijn er weer bij. Club van Wakkere Mensen. Graag een plaatje speciaal voor het zonnepaneelboertje van Zuid-Gelderland. Die als het goed is nu ook langzaam weer onderweg is. Koentje, werk ze en draai maar een mooi plaatje voor hem. Nou, dat gaan we zeker wel even doen. Leuke plaatjes draaien doen we sowieso. En mocht je nog suggesties hebben, dan staan we daar altijd voor open natuurlijk. Erik Drent uit Kolomepomp, goedemorgen.
2: Goedemorgen, altijd zo, goedemorgen. Ik wil even tegen jou zeggen, bedankt voor het weer door te geven van maandag.
0: Oh.
2: Voor zondag aanstaande.
0: Ja.
2: En ik heb nog een vraagje. Zou je van mij Jaman wil draaien? Spoken bestaan niet, voor alle luisteraars. En ik wens iedereen een fijne woensdag toe. En Radio NL, jullie zijn de nummer 1 van Nederland.
0: Hey.
2: De mooiste zender van Nederland. Ik zeg show de bakel.
0: Nou, kijk eens, wat een complimenten we alweer op deze vroege ochtend. Dankjewel. En als ik het een beetje goed begrijp, dan ben jij erbij zondag in Kolmer. Of in Kolmer. Nee, daar komt hij vandaan. In Rode bij de zomertour. Nou. Op speciaal verzoek dan. Moet kunnen deze woensdag. Ja man, en spoken bestaan niet. Zo'n mooi liedje, hè?

heb nog even zitten kijken bij het weerbericht voor zondag. Hè, voor die zomertour in Rode. Maar het is alweer een beetje bijgesteld. Het ziet er alleen maar positiever uit. Maximaal 25 tot 30 graden. En alleen maar een zonnetje. Ik zie ook geen regenvoorspelling meer. Dus dat wordt een hele mooie dag daar in Rode. Met heel veel mensen op dat grote plein. Daar hebben we ooit eens 15.000 mensen gehad daar. Met de brandweer erbij. Om de mensen wat koel te houden ook. Ja, was een feestje. En dat gaat het zeker weer worden. Kom op tijd. Want de artiesten die beginnen al vroeg. Het begint om 12 uur. Dan gaat het trein al los. En de dikdakkers, Rutger van Barneveld en Stef Eckel, die zijn al vroeg aan de beurt.

0: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Radio NL.
3: Bendyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
4: FC Zutphen presenteert het Sezingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
13: Wow,
12: kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Radio NL. Weerbericht.
1: Vandaag is het een mix van zon en stapelwolken. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en koelt af naar waarden tussen de 13 en de 18 graden. Ook donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige periode. In het noorden neemt later de kans op wat regen toe. Het wordt van noordwest tot zuidoost 20 tot 25 graden. En ik heb even zo'n kaartje in beeld, zo'n weerkaartje, zo'n buienradar dingetje. Er is één wolkje komt daar langs met wat regen. Nou, je moet volgens mij echt je best doen om daar nat van te worden. En voor de rest blijft het heerlijk weer vandaag. En dan schakelen we naar het ANP voor het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het bestrijden van de bosbrand bij het Limburgse Venraai ging vannacht naar wens, zegt de veiligheidsregio. Die heeft de grip op, maar houdt wel rekening met onzekere factoren, als hitte of een plotseling draaiende wind. Nog nooit kwamen er zoveel meldingen over nepagenten. In het eerste halfjaar waren het er dik 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met babbeltrucs geld of bankpassen mee te krijgen. FIFA-baas Gianni Infantino houdt vandaag in Marokko crisisoverleg met de top van de voetbalbond, zeggen Britse media. Waar ze over praten is niet bekend, maar Infantino's plan om het WK commerciëler te maken viel slecht.
1: Ja, meer blauw op straat en dan krijg je een nepagent aan de deur. Dat was nou weer net niet de bedoeling van meer blauw op straat. Dankjewel voor deze update van het nieuws in het land, in Nederland en het buitenland. En eens kijken of we ook een update hebben van het verkeer, wat er allemaal te doen is. Goedemorgen, ABB. Een brom, een hele dikke brom hoor ik. En voor de rest hoor ik niks. Dan zal er nog wel niet te veel te melden zijn. Ik kijk even met je mee op de site van de ABB. Nee, inderdaad nog niet echt veel bijzonderheden, geen files, wel wat flitsers. En dat vertelde ik begin van de week ook al. Het is een flitsmarathon in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Daar kun je op verschillende plaatsen geflitst worden. En ook in Nederland zijn ze al redelijk fanatiek. Ik heb er vier voor je. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Beverwijk. Daar flitsen bij 56.6. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Almere Hout en Almere naar de A6 toe. Daar is ook een flitser bij 115.2. Oh, staat nog wel eentje op de A27. Die staat op 112.4. Dat is wel redelijk bij elkaar in de buurt. Zou dat kloppen? Laat het ons even weten als je daar in de buurt rijdt. De A28 dan. Zwolle richting Assen tussen afrit Dwingelo en Beilen bij 153.6. En bij 160.7 zal er ook weer eentje staan op de A28. Nou, laat even weten als je daar in de buurt bent of het allemaal nog klopt. Dan zijn wij ook weer op de hoogte. Muziek nu van Rijn Mercia. Zoals jij is er geen één.

0: Yves Beers, zijn nieuwe single... even brok in mijn keel. Misschien is het tijd. Ja, misschien is het tijd om even een slok thee of iets dergelijks te nemen. Zou kunnen. Zo, de keel geschraapt. Gaan we weer. Daar gaat hij weer, zou je ook kunnen zeggen.
1: En daar gaat hij weer.
0: Ja, dat bedoel ik. Even kijken, berichtjes van Martin van Leeuwen uit Nieuwegein. Die zegt, goedemorgen, kun je een huisje op wielen draaien van Frank van Etten? Fijne show. Ja, dat kan ik. Ik zet hem voor je klaar, beste Martin. Komt er zo aan. Even geduld nog, want Andreas uit Elburg, die heeft ook iets ingesproken. Goedemorgen.
2: Alfredo!
0: Nou, hoi!
2: Goedemorgen! Een clubje, goedemorgen! Nou, het is woensdag, hè? Ja. Dus we weten wat dat betekent.
0: Ja.
2: Welkom naar de panty.
0: Oh, ja.
2: Nou, we gaan weer even op het werk kijken. Kijken wat er allemaal weer te beuken valt vandaag. En Alfredo, zou je even een hele oude van Stef Ecker willen draaien? En dat dan met op een terrasje. Want het is natuurlijk nog altijd terrasjes weer, hè?
0: Ja.
2: Nou, ik zou zeggen, ciao de bako, rietetie en tot morgen.
0: Tot morgen. Ik denk dat er op dit moment nog weinig terrasjes open zijn. Maar inderdaad, dat komt wel weer. Die terrasjes. Het is woensdag inderdaad, ja. Dat betekent dat we ook de week doormidden kunnen zagen, toch? Dat zaag je erbij.
1: Nee, dat gaat niet meer.
0: Ja. Ja. Hallo. Er moet zo'n... Ja, daar is hij. 40 knopjes geprobeerd en daar is hij dan, de zaag. Ja, nou, oké. Ja, genoeg. Je kunt er overdrijven. Nou, dankjewel. Even kijken, wie hebben we daar nog meer? M. van Beek uit Wageningen. Goedemorgen, we zijn er bij in Rode. En op tijd, mooi begin van de vakantie zo. Dan hebben jullie vakantie. Groeten vanuit Wageningen en succes met je programma. Ik heb het nodig, dankjewel. Chris stuurt ook een berichtje. Chris uit Jakarta, daar is hij weer. Goedemorgen, Alfred en alle Radio NL luisteraars. Op deze Wijngaard woensdag graag een nummer, hetgeen je bijna nooit hoort. Aan jou de keuze. Ik heb geen idee welk nummer je hebt. Truckstop, Tilly, Zingende Wielen of Ik Zie de Wereld. Nou, die laatste twee heb ik sowieso wel. Zingende Wielen en Ik Zie de Wereld ook wel. Nou, we moeten er een keuzemomentje van gaan maken. Zometeen na 7:00. Zouden we ook kunnen doen. Huibers uit Opheusden die stuurt een berichtje. Goedemorgen, strijders. En kijken wie nog meer. Karel Bronsvoort uit Deventer stuurt ook een berichtje. Goedemorgen, heb je een plaatje van Romy achter de horizon. Nou, allemaal weer leuke suggesties om iets mee te gaan doen. Maar de eerste waar ik mee begon, die staat alvast klaar. Frank van Etten en een huisje op

Mijn kleine Paloma. En het grappige is, ik luister dan die muziek met een koptelefoon op. En dan heb je dus links en rechts heb je dus heel goed, hè, de stereobeeld heb je heel goed gescheiden dan. Hè. En vroeger was dat bij de Beatles ook zo. Dan hoorde je rechts op je koptelefoon of op je oor. Dan hoorde je alleen de stemmen van de Beatles. En links hoorde je de muziek. Dan had je ook gelijk een orkestband. Toen was het nog niet zo populair, die orkestbandjes. Maar... En datzelfde is bij het sneeuwbaltoernooi ook zo, maar dan met de twee stemmen. Je hebt de leadzanger, zeg maar, en de tweede stem. En de leadzanger zit op links en de tweede stem zit op rechts. En als je dan alleen de rechter hoort, dan hoor je alleen maar die hoge leadzanger. Hoge tweede stem. Nou, informatie waar je weer helemaal niks aan hebt. Maar als jij in de cabine zit, of in de auto, of... via een klein luidsprekertje luistert, dan hoor je dus weer helemaal niks van. Oké, nou, weer onzin, weer 2 minuten verpest. Hadden we ook een plaatje kunnen draaien. Maar goed, ik vond het wel grappig. Raymond Hermans heb ik voor je klaarstaan als laatste voor dit uur. En dan zometeen zijn we terug met natuurlijk veel meer muziek. En natuurlijk ook wel weer een wijngaartje. Weet je wat, we gaan het keuzemoment een wijngaartje maken. Dat is een beetje traditie ook met Lars, hè, dus... Gaan wij ook doen. Tot zometeen, het is officieel... Raymond Hermans.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
10: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De bestrijding van de grote natuurbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht zoals gehoopt. Het vuur bleef binnen de stoplijnen, maar we blijven alert op onzekerheden. Zo kan de wind aantrekken of draaien, zegt de veiligheidsregio. Nu het licht is, kunnen straks ook de Chinook-blushelikopters weer de lucht in. Bij de politie krijgen ze een record aantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Er zijn steeds meer fastfoodzaken zoals snackbars, broodjeszaken en ijssalons. Het CBS telt er ruim 19.000, dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Die verdubbeling komt doordat we meer buiten de deur zijn gaan eten. Aan de kust en op toeristische plekken vind je de meeste fastfoodzaken. FIFA-baas Gianni Infantino gaat vandaag in Marokko in crisisoverleg met de top van de voetbalbond. Britse media die met dat bericht komen weten niet wat er precies besproken gaat worden, maar Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Hij verliest steeds meer vertrouwen. En nu het

0: Weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Goedemorgen, het uurtje 2, het is 7:05. We gaan de verkeersinformatie met je doornemen. Er zijn nog geen files, maar wel flitsers gemeld. Heeft alles te maken met de flitsmarathon die in Nederland en Europa gaande is deze week. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Beverwijk. Daar bij hectometerpaal 56.6 een flitser. Op de A22 Beverwijk richting Velsen tussen knooppunt Velsen en naar de A9 richting Alkmaar. Daar een flitser bij 14.9. De A27. Utrecht, Almere, tussen Almere Hout en knooppunt Almere. Daarbij 115 is wat gemeld, 115.2 om precies te zijn. Op de A28 Zwolle richting Assen tussen afrit Dwingelo en Bijlen bij 153.6. Nogmaals op de A28 Assen richting Zwolle tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork. Oh, dat is de andere kant op. Daar een flitser bij 160.7. Dan de laatste, de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Stellenplas. Daar staat hij al de hele week bij 161.3. Tot zover.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Zo meteen een oudje van Highway. Kitty Kitty Kiss Me, maar nu eerst Mart Hoogkamer samen met Miss Montreal.
1: Dit is de muziek van

0: van Zelst, zijn nieuwe single. Maar die single is niet zo nieuw meer, hè? Want het is natuurlijk een oudje van... En de vaste luisteraar van Radio NL, die weet dat. Mark en Dave, die hadden daar vroeger een hele dikke hit mee. Griekse Nacht, zo heeft Dinges hem ook weer opgepakt. Jeroen van Zelst heeft er een covertje van gemaakt. En dat is niet verkeerd, hoor. Hartstikke leuk, zelfs lekker. Zijn meerdere covertjes, trouwens. Instrumentaaltje, nou, die gebruik ik even als bedje. Zo noemen wij dat in vakterm. Een bedje, om overheen te kletsen en zo. Want we gaan het keuzemomentje doen. Want het is woensdag. Woensdag, wijnsdag.
1: Piep, piep, piep.
0: Ja.
1: Het is Wijngaard woensdag.
0: Oh, dat is.
1: Draai eens een Wijngaard liedje.
0: Dat is het. Wijngaard woensdag. Dat is het. Een Wijngaard liedje gaan we draaien. Nou, dat gaan we zeker doen. En ik kreeg leuke suggesties al binnen. Hè, wat oude liedjes ook. En toen dacht ik, de man heeft zo verschrikkelijk veel liedjes gemaakt. Daar kun je eigenlijk geen keuze uit maken. Maar we moeten wel. Dus ik heb twee keuzes. En een beetje vreemd, een beetje raar vandaag, omdat het de Wijngaard woensdag is. Twee liedjes in een andere taal. Want hij heeft ook wel in een andere taal gezongen. Ook wel in dialect, in het Gronings heeft hij het ook wel gedaan. Doe bis mi speklap mi luivert. Maar ook in andere talen zong hij wel liedjes. Zo heb ik op keuze A heb ik een Duits liedje gezet. Deze, luister maar.
2: Holland,

0: Ja, welke moet het worden? Jij mag gaan kiezen, dat mag je via de app doen. En terwijl ik het zeg, komen de eerste appjes al binnen. Even kijken of we dat gelijk alvast wat mee kunnen nemen. En wat de eerste peiling is, hoe het ervoor staat. Even kijken. Zo, best al veel reacties binnen. Even kijken, waar staat die? Deze... Oh, ik krijg nog een berichtje binnen van Wouter Broekman. Die zegt dat die flitser op die A28, dat zijn tolkastcamera's. Oké, nou, ik zou de gok niet nemen. Ik zou gewoon rustig aan doen. Roy stuurt een berichtje en die zegt, doe maar een beetje. Mark Tesselaar heeft ook een keuze gemaakt voor ons. Mark, wat is jouw keuze?
1: Ja, goedemorgen. Doe maar een beetje, hoor.
0: Nou, ik verstond een beetje, volgens mij. Bertus zegt een A'tje. En Hilbert uit Tolkamer, die wil graag ook een A'tje. P. Huibrechts uit Op Heusden zegt een B, een 2, AUB, zegt Gert-Jan. 2, dan bedoelt hij denk ik de B. Matthijs kiest voor een...
2: Goedemorgen, doe maar keuze B.
0: Een
2: beetje. Nou, doe.
0: Ja, jij ook werkt. Een A graag vandaag, dat zegt... wie zegt dat? Ben hem weer kwijt. Het komt, oh ja, daar is hij. Luc Genet uit Annapolona. Nou, heel veel keuze, heel veel berichten ook al binnen. Lekker divers. A'tjes, B'tjes, er wordt overal wel om gevraagd. We gaan het zien. Ik denk dat we hem over het half uur intrekken. Dat we na 7:30 gaan beslissen welke het gaat worden. Stuur maar door. Ik ga inventariseren. En tussendoor draaien we natuurlijk muziek van Frankie Mirella. Now Enough Love op Radio NL.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalets en staakcaravans.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Dekbed.com, de zachtste dekpedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
6: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: De zon schijnt vandaag geregeld, maar er trekken ook wolken over het land. In het zuiden en vanmiddag in het oosten zijn buien mogelijk. Het wordt vanmiddag 22 tot lokaal 29 graden. Morgen schijnt de zon, maar in het noorden zijn wolken zichtbaar. Op veel plaatsen blijft het droog en wordt het 20 tot 25 graden. De dagen daarna blijft het droog en zomers met in het weekend weer oplopende temperaturen. Kijk, dat klinkt goed voor de zomertour in Rode. Oplopende temperaturen. Lekker, wij houden ervan. Alhoewel, voor de bosbranden is het natuurlijk iets minder, hè? We gaan eens even naar het ANP voor het laatste nieuws. De update, en die krijgen we van. Goedemorgen.
3: Dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek.
2: Dag Frans.
3: De brandweer is vannacht druk geweest met de grote bosbrand bij Vendraai. Het blussen mag alleen vanaf de paden, want in het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En dat levert extra risico op. Op steeds meer plekken in Nederland kun je een hamburger, een broodje of een ijsje halen. Het aantal fastfoodzaken is volgens het CBS in 20 jaar tijd bijna verdubbeld, tot 19.000. Rusland heeft vannacht opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving aangevallen. En daarbij zijn 15 doden gevallen. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen.
2: Dankjewel voor deze update. En van de ene update gaan we naar de andere update. Want ik heb verkeersinformatie voor je. Flitsers, er zijn nog geen files te melden. Dus daarom gelijk maar door naar de flitsers. En ja, die flitsers, daar is wat discussie over. Nou, ik ga ze eerst even noemen. De A9, nee, de A4 is dat. Bij Den Haag, Leiden, ter hoogte van Leidschendam. Daarbij 40.9 een flitser gemeld. Nogmaals op de A9 Alkmaar Haarlem, ter hoogte van Heemskerk bij 193. Nee, bij 56. Oeh, wel goed zeggen. De A27 Almere Hilversum, ter hoogte van Almere. Daar bij 112.4 een flitser gemeld. En op de A28 bij 153.6. Dat is ter hoogte van Spier. En ook bij Hooghalen bij 160.7. Maar er werd al in de app geroepen dat dat tolkastflitsers zijn. Ik zou de gok niet wagen. Gewoon even iets van je gas af. En dan de laatste is op de A58 Vlissingen richting Goes, ter hoogte van Scheers Arenkerken bij 161.3. Ook daar een flitser gemeld. Nou, mocht je zelf een flitser gezien hebben, laat het even weten. Of mochten de dingen niet kloppen, dan horen we dat graag van jou via de app. Want jullie zijn onze oren en ogen, hè? Dus stuur dat door. Robert Leroy bezingt een heerlijke dag. En dat gaat het vandaag ook zeker weer worden.

0: Marco Schuitmaker, zijn nieuwe single, de Hollandse nieuwe voor deze week, die ga je dus heel veel horen. En hij heeft al bewezen, het is geen eendagsvlieg, deze Marco Schuitmaker. Hij kwam natuurlijk, hij zag en hij overwon met de Engelbewaarder heel Nederland, alles en iedereen. Nou, behalve Frits Wits, die kende... Oh nee, dat was... Nee, Kars, die kende hij niet. Nee. Maar goed, heel Nederland kent dat liedje. En hij heeft wel bewezen dat hij hits kan blijven maken. Tuurlijk, er zit ook wel een misser bij. Je kunt niet altijd 6 gooien, maar... Ik weet niet, deze, ik heb hier wel een goed gevoel bij. Deze gaat wel weer hoge ogen scoren, denk ik. Nou, eens even kijken... Allemaal nog wat berichtjes over die tolkasten. Wouter Broekman, die zegt, die komt uit Bovensmilde. Hij zegt, ik waag de gok wel, ik rijd er elke dag langs. Ik ben er zeker van dat het een tolkastcamera is. En ook Huibers uit Opheusden, die zegt, dat is tolheffing voor de vrachtwagens. Er staan wel meer van die kastjes langs de weg. Ook op de N11. Oké, okay. Nou... Dankjewel voor deze info, hè. Daar zijn we blij mee. Nou, we zijn toegekomen aan het keuzemomentje. Een wijngaartje, want... Ja, natuurlijk, een wijngaartje. Dat kan niet missen, want, Henk...
1: Piep, piep, piep.
0: Ja.
1: Het is wijngaart,
0: ja.
1: Woensdag.
0: Ja.
1: Draai eens een wijngaartliedje.
0: Ja. Zeker gaan we dat doen, Henk. Wees niet bang. Wees gerust. Gaan we zeker doen. Maar welke moet het worden? Moet het dan een Duitse worden, deze? Hè? Holland,

0: Dat is een beetje het oude soundje van Weygaard. Of moest het een Engelstalige worden? Dat is een beetje moderner, een beetje...
1: Dangerous curves.
0: Diesel smoke, dangerous curves. Ja, nou, jullie hebben gekozen, jullie hebben massaal gestemd. En veel berichtjes kwamen binnen. De Pieter van Assen uit Slootdorp, die zegt een A'tje. Ietje uit Tilburg, die kiest dan voor een B. Met een heel mooi geborduurd B'tje. Bas Koenis uit Bergen, Noord-Holland, die kiest voor...
2: Morgen, Basje Berg hier, hoor. Ja. Doe maar een beetje vandaag. Beetje en de groetjes.
0: Ja. Groetjes terug. Fred ter Horst uit Loosdrecht.
3: Fred Loosdrecht, een beetje.
0: Een beetje, oké, dankjewel. Herman Foekema, die zegt een A'tje vandaag, Alfred. Oké. Lars uit Sappemeer, die zegt... dat gaat er over de camera's. Marielle uit Tilburg, die zegt een B. Diana uit Haaksbergen, een A met heel veel A'tjes erachter. Jan Bako, je zal maar Jan Bako heten. Uit Hengelo, die wil graag een A. Drie keer een A, maar hij telt maar één keer.
4: Doe maar een beetje.
0: Een BB, zegt Jos uit Almere. Patrick kiest voor een B vandaag, keuze B vandaag. Marco Hoogschagen uit... Brezant kiest.
5: Goedemorgen, doe maar een beetje. Groetjes aan de padvinders.
0: Een beetje, nou, heel veel beetjes komen er binnen. Hier een enkele A nog tussendoor van Corrie uit Dordrecht bijvoorbeeld. Arjan stuurt ook een beetje. Nou, heel veel beetjes dus. Deze nog even horen. Hallo Henk, goedemorgen.
6: Goedemorgen Alfred. Je kent dat B, die ken ik niet. Dus doe die maar, een beetje.
0: Oh.
6: Ahoy.
0: Oké. Ik denk, hij gaat vast zeggen, die B die ken ik niet, dus doe maar een A. Maar nee, hij zegt, de B die ken ik niet, dus doe die maar. Een beetje het onbekende. Nou, dat gaan we zeker doen. Diesel Smoke, dat is de keuze voor vandaag. Diesel Smoke Dangerous Curves. Die gaan we draaien. Ja, toch? Weygaard woensdag, let op, daar komt...

0: een liedje van onze zuidenburen. Ja, Marietje, doe open de Marlets, hoor je. En het is altijd nog een feest en ze treden nog steeds op bij deze mannen van de Marlets. Ja, en over feest gesproken, ook dat kunnen deze mannen. En die komen dan niet uit België, maar uit Volendam. Likkepep en Circus Tent.
1: Wakker worden met Alfred Voogd. Dit is de vakantieochtendshow.
2: 1, 2, 3, hey!

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Veen en Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel.

0: studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Kom maar,

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De brandweer in Limburg heeft vannacht goed grip kunnen houden op de bosbrand bij Venraai. De stoplijnen doen hun werk, maar de veiligheidsregio is alert, want het vuur is nog niet onder controle. Omdat in het gebied munitie uit de oorlog ligt, is er extra gevaar. Er zijn al wat kleine ontploffingjes gehoord. Voor een broodje, zak patat of een ijsje kun je op steeds meer plekken terecht. Het CBS heeft uitgerekend dat het aantal fastfoodzaken de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld. En dat komt waarschijnlijk doordat we meer kunnen besteden en dus vaker buiten de deur kunnen eten. Op de Waddeneilanden vind je relatief de meeste fastfoodzaken. Mensen zijn de laatste 5 jaar behoorlijk meer gaan verdienen, blijkt volgens de Telegraaf het cijfers van ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers gingen erop vooruit. Door bijvoorbeeld van baan te switchen of promotie te maken, steeg hun salaris tot wel 4% meer dan het gemiddelde cao-loon, dat in 6 jaar een kwart hoger werd. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving zijn 15 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. Ze mikken op plekken waar voorraden voor het leger liggen opgeslagen. En nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations.
10: Vitenolie, steeds in beweging.
9: Alle locaties en actuele brandstofprijzen.

0: reizen? Check de Vieten-app.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accupoor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
5: 4 minuten over 8, het laatste uurtje alweer van deze sowieso vakantieochtendshow. En nu eerst de verkeersinformatie. Nou, geen files nog gemeld, dus je kunt lekker doorrijden. Misschien ietsje harder, maar pas wel op, want er wordt wel geflitst. En die ga ik even met je doornemen. De A4, Schiedam richting bij Rotterdam, bij 73.8 staat er eentje. Op de A9 Alkmaar richting Haarlem ter hoogte van Heemskerk bij 56.6. De A16 Breda-Dordrecht ter hoogte van Langeweg bij 53.5. A27 Almere-Hilversum ter hoogte van Almere bij 112.4. En ook op diezelfde A27 bij 115.2 ook nog eentje gemeld. De A28 Meppel-Zwolle ter hoogte van Rauwveen. Dat wordt dus gezegd dat er tolkastflitsers zijn. Ze staan er wel, 105.3. Ze worden ook gemeld door flitsmeister, dus ik noem ze wel. De A28 nogmaals, 153.6 ter hoogte van Spier. En op de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep ter hoogte van Wassenaar bij 20.4. De A58 Vlissingen richting Goes ter hoogte van Heer Arendskerken bij 161.3. De A59 Dinteloord-Breda ter hoogte van Langeweg bij 88.2. En de laatste vinden we op de A67. Dat is Eindhoven-Venlo ter hoogte van Maasbree bij 62.0. Ja, dat is hem.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: En dit uur gaan we het dobbelsteenspel gaan we spelen. En ja, jouw creativiteit mag je weer los gaan laten in de app.
3: Dit is de muziek van...

Pam, pam, pam, pam. Ja, Kees Haag samen met Willem Hanstein. En de Foxy Foxtrot 5.0 versie. Ze hebben er een beetje zelfspot ook, hè? Want dat ding is al zo vaak uitgebracht, Foxy Foxtrot. En ik heb het wel vaker geroepen. Hij mag dat doen, hè? Deze Kees Haak. Hij is de zoon van Nico Haak. En ja, voor de rest moet iedereen eraf blijven, misschien. Maar hij mag dat doen, omdat hij de zoon is. En datzelfde geldt ook een beetje voor de Dutch Boys. Die hebben nou de vader is overleden en de zoon heeft nu die plek ingenomen. Ja, dat klopt dan ook weer. En volgens mij gaat Thomas Karst ook een beetje die kant op. Dat hij ook de plek van zijn vader in wil vullen. Ik weet niet of je dat zo moet noemen, maar in ieder geval het erf, werelderfgoed wat René achtergelaten heeft, om dat gewoon door te geven. Dat is mooi. Nou, tot zover. Ik heb een keuzemomentje voor je. En dan geen keuze A of B, maar we gaan een dobbelsteenspel spelen. Ik heb de dobbelsteen weer bij me. Ik ga eerst de categorieën even noemen, want komt de dobbelsteen zometeen op nummer 1... dan zoeken we een liedje met een dialect. Komt die op 2, zoeken we een duetje. De 3 is een plek, een plaats, een locatie. Hoeft geen woonplaats te zijn, geen stad of dorp, maar gewoon een plek, een plaats. Een strand, de zee, de duinen. Nou, noemen we alles maar op. Het kan alles van alles zijn. Dat dus als die op de 3 komt. Komt die op de 4, dan zoeken we een vervoersmiddel. Auto, fiets, trein, boot, nou, noem het allemaal maar op. De 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij 6 zoeken we een liedje met een meisjesnaam. Nou, let op, luister. De dobbelsteen gaat in de beker. En we gaan eens even schudden en roeren. Nou, komt die hoor. Oeps. Even extra lang voor de spanning. Nu bedoeld. Ja, komt die. Het is een 4 geworden. Gisteren hadden we ook een 4. Dat stond voor kleur. Maar vandaag is het een vervoermiddel. Dus weet je een liedje over een vervoermiddel? Nou, dan het is Wijngaard Woensdag. Even tippie. Mocht je een liedje weten over een vervoermiddel, dan stuur hem door.

1979, de Teddy Bear. Ja, en dat geldt niet voor. Nee, die telt niet mee voor de dobbelsteenspellen. Je kunt erop gaan zitten en proberen of je vooruit komt, maar dat wordt hem niet. Want in het dobbelsteenspel, daar zijn we op zoek naar een vervoermiddel. Hij kwam op de 4 en 4 stond voor vervoermiddel. Nou, er zijn nogal wat liedjes met vervoermiddel. Volgens Erik van der Plas uit Sprangkapelle kunnen we auto, vliegtuig, boot van Robin Hersen wel draaien. Heb je gelijk 3-in-1? Ja, klopt inderdaad. Willem Duin, eerste trein naar Zandvoort van Pieter uit Slootdorp. Ook een goeie. Erik, die heeft een hele playlist. In de luchtballon van Johan en Henk. Even kijken. Oh, verspringt hij weer. De trein naar Memphis van Romy. Ja, ook leuk. Erik van der Pas, uit Sprangkapelle. Die vraagt ook om auto, vliegtuig, boot van Robin Hersen. Die had ik al gehad, sorry. Ik heb bij een fiets gelikt van Pascal Schipper. Ronnie van Vuren uit de Didam komt daarmee. En Christia Visselier, die heeft de fiets van Piet van Pa. Maar ik weet zo niet wie het zingt. Dat is Henk. Henkie, die zingt dat. Ook leuk bedacht. Dankjewel, Christa. Gijsje uit Enschede, die zegt op de fiets van Kees Haak. En busje komt zo. Ook leuk. Coleta uit Tilburg die zegt: ik ben druk als mijn woning nu het toch Wijngaard Woensdag is. Ik hou van de muziek van Henk, zegt ze. En je bent niet alleen daarin hoor, beste Coleta. Heel Nederland houdt van Henk Wijngaard. Dimitri de Glazenwasser die zegt: zilveren vogel. Ja, zo wordt een vliegtuig wel eens genoemd, hè? De zilveren vogel. Pieter uit Zomeren die heeft Armaal op de tandem naar Marokko als suggestie. En Solex van de WC Experience. Leuk. Leuke onbekende liedjes soms ook wel. Leuk. William uit Harreberg, busje komt zo. Geen idee wie het zingt. Ja, dat was Hullenboer weer. Mika Bakker uit Schermerhorn. Boten Anna van de Gebroeders Co. is wel een leuke voor dobbelsteenspel. Ja, inderdaad ja. En dat is niet alleen de gedachte van William. Maar ook Mika Bakker die komt met Boten Anna van de Gebroeders Co. Ja, zeker. Pascal, die zegt Pascal met ik heb aan je fiets gelikt. Pascal Schipper, nee. Ja, dat is de uitvoerende artiest. En Pascal uit Heemskerk die vraagt hem aan. Dat is niet dezelfde. Dus. Nou, op de fiets van Skik. Wie hebben we nog meer? Anna Boten hebben we nog een keer. Die komt best wel vaak voorbij. Dus ik heb een boot. Laten we die maar gaan draaien. En we zoeken er zo meteen nog wel eentje bij. Hoor. Na 8:30 hoor je nog wel een vervoersmiddelliedje. Nou, ik zal niet langer door de Gebroeders Co heen praten. Anders krijgen we daar weer commentaar op. Oh ja, wordt al gebeld. Ik zie het al.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Heerlijk Retour.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van

0: Radio NL.
1: Weerbericht. De zon schijnt geregeld vandaag, maar er trekken ook wolken over het land. In het zuiden en vanmiddag in het oosten zijn buien mogelijk. Het wordt vanmiddag 22 tot lokaal 29 graden. Morgen schijnt de zon, maar in het noorden zijn wolken zichtbaar. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 20 tot 25 graden. En de dagen daarna blijft het droog en zomers met in het weekend weer oplopende temperaturen. En dat is lekker, ook met de zomertour in aantocht in Rode op 9 augustus. Eens even kijken of we nog een update hebben voor de nieuwsberichten. Want daarvoor schakelen we naar ANP. En daar zit Frans van der Beek. Goedemorgen, Frans.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, zijn vannacht een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel afgebrand. Er wordt nu nageblust. Door de brand zijn wegen in de buurt dicht en rijden er tussen Winterswijk en Zutphen even geen treinen. De blushelikopters van het leger die meehelpen bij de natuurbrand bij Venra in Limburg gaan later de lucht in. Volgens de regionale omroep heeft dat te maken met het wisselen van de blusploegen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer aangevallen en daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Bij Odessa werden ook schepen aangevallen.
1: Dankjewel voor deze update. Gaan we ook eens even kijken of de ANWB nog iets te melden heeft. Volgens mij moet Erik Evengroen daar zitten. Ja, hij zit er wel, maar hij is nog in gesprek met de buren. Nou, zometeen gaan we nog even een vervoermiddel draaien. En dat wordt een wijngaardje, dat zal je niet verbazen, een wijngaardje. En ik kan hem ook al wel verklappen, een wals, als een wals. Want daar zit van alles in, als een raket staat erin. Dat is ook een vervoersmiddel, niet voor iedereen bestemd. Niet iedereen kan daarin, maar... Dus wat dat betreft, dan past hij prima in de categorie, hè, als een wals. Want een wals is ook zo'n ding wat je in de wegenbouw gebruikt, hè. Zo'n dik ding wat het asfalt een beetje aandrukt. Nou, dat zometeen is kijken of Erik Evengroen ons te woord kan staan. Goedemorgen. Goedemorgen, Erik. Ben je daar? Ik hoor een kuchje, maar... Goedemorgen, Erik. Nee, ik hoor geen Erik Evengroen. Dan ga ik zelf even kijken voor de files. Nou, files nog niet echt. Geen files gemeld. Maar wel flitsers, die zijn er wel. En die zijn er ook wel in grote getalen. Ik neem een aantal met je door. De A4, dat is de grens Bergen op Zoom, België. Ter hoogte van Steenbergen bij 223,7. De grens met Duitsland en Groningen bij Winschoten. Daar bij 245,4 hebben we het over de A7. De A9, Alkmaar Haarlem. Ter hoogte van Heemskerk bij 56,6. Dordrecht Breda. Ter hoogte van Langeweg bij 53,9. De A22 Beverwijk richting Velsen. Ter hoogte van Beverwijk bij 14,7. De A27 Almere Hilversum ter hoogte van Almere bij 112,4. En ook bij 115,2 op de A27 wordt een flitser gemeld. A28 Meppel Zwolle ter hoogte van Rauwveen. En dat schijnt dus wel een flitser te zijn. 105,5. En Hogeveen Assen ter hoogte van Spier. Dat zou dan een tolkastcamera zijn. Maar doe voorzichtig. 153,5. Daar staat hij. De A58 Vlissingen Goes bij Scheers Arenkerken bij 161,3. De A59 Breda-Dinteloord ter hoogte van Langeweg bij 88,7. De A67 bij 18,0. Dat is Eindhoven richting de grens met België. En de A67 nogmaals Eindhoven richting Venlo ter hoogte van Maasbree 62,0. Nou, je bent gewaarschuwd. En zoals ik wel vaker zeg, een gewaarschuwd mens laat zich niet flitsen.

natuurlijk. Het was My Pleasure Too. Leuk plaatje om weer eens te horen. 1983, zo lang geleden alweer. Het is 20 voor... Ik gooi er nog even een vraag voor vandaag in.

wat is de vraag van vandaag? Ik heb wat geruchten gezien, gelezen. Want er zijn namelijk geheime plannen over een comeback van Marco Borsato uitgelekt. Ja, een spectaculaire rentree in 2027 met een reeks grote concerten. Hij zou weer op gaan treden dus. Nou, je weet het, heeft hij heel lang zich stilgehouden omdat er allemaal rechtszaken tegen hem liepen. Hij is vrijgesproken. Maar eigenlijk de vraag van vandaag is, zou je er naartoe gaan? Zou je naar zo'n concert van Borsato naartoe gaan? Zou je een kaartje gaan kopen? Of zeggen we, nou, Marco Borsato is klaar. Ik heb alles wel gezien en gehoord. Ik hoef het niet zo nodig meer. Dus dat is de vraag van vandaag. Stuur het even via de app. Zou jij naar zo'n concert van Borsato toe gaan? En zit jij te wachten op nieuwe muziek van Marco Borsato? Het zijn allemaal van die dingetjes, ja, die ons een beetje bezighoudt, hè? Want dat hij mooie muziek gemaakt heeft, nou, dat... Dat is een... hoe zeg je dat? Een statement. Nee, en nou ja. Ik bedoel dus iets te zeggen dat wel duidelijk is dat hij mooie muziek gemaakt heeft. Je hoeft niet naar huis vannacht. Ik leef niet meer voor jou. En een van die pareltjes komt uit 1998. En dat is deze. De bestemming. Dus stuur even door. Zou je naar Marco Borsato gaan? Een concert?

0: Ik weet niet hoe ver je komt met een Ferrari op safari. Dan zou ik eerder een vierwieldrijf nemen. Jeffrey Luijnenburg gaat het toch proberen. Italiani, zegt hij. Ja, de vraag van vandaag is gelanceerd. Zou jij naar een concert van Marco Borsato gaan? Want misschien komt hij weer.
1: Wat is de vraag?

0: Zou jij naar een concert van Marco Borsato gaan? Want de geruchten zijn namelijk een beetje opgepikt dat hij misschien in 2017 weer een concertreeks gaat doen. Nou, heel veel luisteraars hebben gereageerd. Daar zijn we blij mee. We willen graag jullie mening. Jullie zijn een soort panel voor onze. René uit Julianendorp, goedemorgen.
1: Een concert van Marco Borsato?
0: Ja.
1: Maar natuurlijk.
0: Oh.
1: Deze man is zo gestraft. En we rakelen het nou weer op, want we gaan zeggen, hij is vrijgesproken. Dus we gaan toch weer even refereren. Maar wat een muzikant, wat een band. Ik denk dat als je het gaat vergelijken met alle hoenpapa en feestmuziek die we nu hebben, ja, die staan niet in de schaduw van deze muziek.
0: Zo.
1: Dus, of ik naar een cassette zou gaan, zeker weten.
0: Zo, mooi statement van René uit Julianendorp. En inderdaad, je hebt gelijk, ik zei, hij is vrijgesproken, maar we hebben het er weer over een beetje de negatieve lading. Maar nou, jouw verhaal is duidelijk. Henk Bond uit Volendam die zegt ook, na de hetze en karaktermoord op / tegen hem wil ik zeker heen, zegt hij. Willy Sommer uit Meppel die zegt, echte fans blijven hem steunen en ik dus ook. Jasper Vink zegt, natuurlijk zouden wij naar een concert van Marco gaan. Groetjes van Jasper en Evert. Laurian van der Schilde uit De Meer die zegt, goedemorgen. Ik zou zeker naar een concert gaan van Marco Borsato. Topzanger Jan uit het mooie Rode zegt, dat staat er in de app, hè? Dat bedenk ik niet zelf. Alhoewel, ja, maar Rode is mooi. Zeker gaan. Het is een goede zanger en heeft hele mooie muziek gemaakt. Gerard Wijnans die zegt, ja, ik zal vooraan staan. Ja, zeker. Hartstikke goed. Zijn we blij mee. Michael uit Apeldoorn die zegt, geef maar een kaartje, dan ga ik er zo weer heen. Ha, ha, ha, nee, geintje. Ja, een geintje, een grapje dus. Ja, grappie, houden we van. Maar jij zou dus zeker naar Marco Borsato gaan, Michael uit Apeldoorn. Bianca uit Eindhoven zegt, zou zeker naar Marco Borsato gaan. Hij is al veel te lang gestraft geweest. Zijn liedjes blijven mooi, dus kom erop met meer mooie muziek van hem. Vind ik ook. We moeten meer muziek gaan doorvoeren van Borsato. Ik ga naar een concert van Marco, zegt ook Marcel uit Leerdam. Joop Hinten zegt, heb nu eindelijk de app kunnen installeren. Dat is mooi, Joop, maar ga je ook naar een concert? Nou, dat heeft hij nou weer niet genoemd. Eerst maar even wennen aan die app. Nou, het is duidelijk. Geen enkele negatieve reactie. En daar zijn we blij om. Ik zit even op de klok te kijken. Het is bijna 9:00. Ik ga naar huis. Ik ga bijna naar huis. Robert Pauwels ook. Nou nee, die gaat niet naar huis.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl. Dit is
2: Radio NL.
1: Radio NL.
2: Hier hoor je...
3: Ik ga zwemmen in mijn Cardi-lemmen. Een echte tijger is niet te temmen.
2: Altijd aan.
3: Alles wat ik wil, dat ben jij. Om mijn hart te delen. Alles wat ik wil, dat ben jij.
2: Ja, jij.
1: Radio NL.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalets en staakcaravans.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accupoor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
11: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
12: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren.

0: Slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, heeft vannacht brand gewoed op een bedrijventerrein. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel zijn verwoest. Brand was rond 5 uur onder controle en wordt nu nog nageblust. En daarbij helpen ook Duitse brandweerlieden. Wegen in de buurt van de afgebrande panden zijn dicht. Ook vandaag komen de blushelikopters van het leger weer in actie bij de natuurbrand bij Vendraai. Maar ze gaan later de lucht in dan de bedoeling was. Heeft te maken met de wisseling van de blusploegen. Brandweer heeft het vandaag makkelijker dan gisteren. Toen veranderde de wind steeds van richting en nu niet. Rusland heeft ook vannacht weer aanvallen gedaan op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. Wielrennersvakbond CPA baalt ervan dat er zoveel gedoe is ontstaan door controles voor een tijdrit in de Tour de France voor vrouwen. Voor de start werd gecheckt of vrouwen niks in hun BH hadden gestopt, omdat grotere borsten voor een betere stroomlijn zorgen. Jammer dat een technische inspectie zoveel media-aandacht heeft gekregen, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. En daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
10: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
11: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
10: Kijk op ProStop.nl.
12: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
13: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Soedal, de bouwverslimmers.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Gamma! Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook

0: besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het is 4 minuten over 9. Hartelijk goedemorgen op deze woensdagochtend. Halverwege deze week Wijngaard woensdag op Radio NL. Ja, Wijngaard in de vrachtwagen. Maar is het daadwerkelijk ook druk op de wegen? Ja of nee? We kunnen het vragen aan Erik Evengroen van de ANWB. Erik, goedemorgen.
6: Hi, goedemorgen. Nee, dat is gelukkig nu doorrijden. Maar het is natuurlijk nu ook wel echt midden in de vakantietijd. Met alle regio's die vrij zijn. En dat zien we ook op de weg. En ja, bijna heel de ochtend hebben we amper vertraging gehad. Even één korte op de A27 waar een vrachtwagen met pech stond. Maar die is inmiddels ook alweer door. Dus het is overal prima doorrijden. Maar wel een drietal snelheidscontroles gezien. Om te beginnen de A7 Groningen richting Heerenveen. Bij hectometerpaal 182,1. De A16 Rotterdam-Breda bij 53,9. En tenslotte de A28 Zwolle richting Assen. Daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 153,5.
5: Erik, dank je wel voor dit moment. En nou ja, met een beetje geluk tot straks.
6: Ja, we melden ons sowieso even.
5: Helemaal goed, dank je wel. Hoi, hoi. Okay.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Kunnen wij beginnen met werk en uitvoering? We hebben een drukke ochtend voor de boeg. Dus tot 12 uur het nodige te doen.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: horen van de week bij Ivo dat item van wie is deze la la la. Deze zou er zo in kunnen hoor. Ja, Tino Graus met de vorige single Ik Wil Je Kussen. En dan in de 2.0 versie, want ja, een favoriete kroeg kwam daarna. En dat was een groot succes. En nu is het gewoon afwachten, waar gaat hij straks mee komen? Ik denk dat het eind zomer, begin najaar gaat worden. Dat Gino met nieuw materiaal gaat komen. En mocht ik het mis hebben, dan ga ik dat binnenkort herstellen. Want we kunnen het hem aankomende zondag vragen. Want hij staat gewoon op de zomertour bij ons in Rode. Aankomende zondag vanaf 12 uur het grote lijfspektakel op het evenemententerrein in Rode. Met, zoals gezegd, Gino Graus. En de man die we daarvoor draaiden is daar ook bij aanwezig. Ja, en dat wordt wel een speciaal optreden. De titel van de plaat is De Klok Tikt Maar Door. Dat is ook zo, maar aankomende zondag, even ter info dames en heren, is hij jarig. Op zijn verjaardag komt hij gewoon naar de zomertour. Stef Hekkel. Ja, dat is toch geweldig. Staat wel vroeg in de middag, zodat hij s'avonds thuis nog een feestje kan vieren. Maar in ieder geval laat hij zien de bereidheid om naar Radio NL toe te komen op zijn verjaardag. Nou, dat doen we niet veel. Dus wat dat betreft denk ik dat we een extra feestje voor hem in moeten zetten. Zondagmiddag op het terrein in Rode. 12 minuutjes over 9. We gaan beginnen. Werk en uitvoering. En ja, een beetje een wolkje zonnetje dag met wel hoge temperaturen, hoor ik Alfred daarnet al vertellen. Dus wat dat betreft is het toch wel de moeite waard om het zonnetje erbij te halen.
1: Goedemorgen, luister naar je radio. Werk in uitvoering met teken, stilte, wou daar weer de show.
0: En we hebben nieuwe muziek voor je van Joey Nicolai. Oh.

die tijd die raast dan voorbij. En voor je het weet, word je volwassen, word je ouder. En dan ligt de jeugd ver achter je, waar Bonnie Sinclair over zong. En Bonnie, kom je buiten spelen. Begin jaren 80 was dit een grote hit voor deze Bonnie. Een drukke ochtend. Zometeen hebben we het Radio NL Muziekhotel in het volgende half uur. We hebben straks ook de 3:30. We gaan even bellen met Jan Smit. En het laatste uur krijgen wij visite. Dan is Gisby onze gast tussen 11 en 12. Dus een volle woensdagochtend.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Radio NL.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
13: Dit is Radio NL.

kon je voorstellen, dit is een jaartje of 10 geleden uitgebracht. En dat was toen zo'n heerlijk liedje. En ja, ik zeg dat was toen, maar dat is het eigenlijk nog steeds. Ja, Jeffrey Schenk samen met Raffaella. En ik ben er bijna. Diezelfde Raffaella, die hebben we natuurlijk de afgelopen periode heel veel op tv gezien. Met de act van Destiny's Child inderdaad. In de Battle of the Coverbands bij SBS. Wij gaan zo meteen het hotel weer openen. En dan kunnen wij gaan kijken welke twee kamers wij gaan openen door middel van onze computer. Dan twee van de 10 die zullen dan leeggemaakt worden. En daarvoor in de plaats mogen wij nieuwe artiesten verwelkomen. En die artiesten die mag je nu alvast aanmelden via de app van Radio NL. De naam van de artiest met het bijbehorende liedje gaan we zo meteen naar het hotel. Naar Bezeden.

0: prachtig mooi, de klanken van Wellier. Trouwens een mooi jaar, 1977, toen deze plaat uitkwam. Sophia, BZN. Ja, dat zijn ook voor de juweeltjes. Als straks de nieuwe studio daar is, dan zijn er ook weer twee draaitafels. En dan kunnen we het vinylarchief ook weer aanspreken. En vinyl is nog steeds hot met mensen waar je spreekt. Die zeggen van, joh, geweldig, ik heb dit nog. Of mensen die weer echt actief op zoek gaan om LP's en singles te kopen. Het zwarte goud kunnen we binnenkort weer aandacht aan besteden. Ik sprak gisteren ook iemand die had even een ontdekking gedaan op zolder. Met goud van oud, George Baker, wat was het? Corrie Konings, Frank Gemirella. Prachtig mooie documenten gevonden. Kijk, dat zijn van die liefhebbers. Je hoort het ook, het kan weer gedraaid worden. Nou, binnenkort ook weer in werk en uitvoering. Het vinylarchief.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Maar eerst, het andere, het Muziekhotel. Tijdens de vakantie hebben wij het hotel geopend en daar verblijven artiesten in. We hebben 10 kamers en in die kamers zitten op kamer 1 Django Wagner. Kamer 2 is voor John de Bever. Kamer 3 is voor Stef Eckel. Jeroen Verzelt zit in kamer 4. Nummer 5 is voor Fons Veurink. Nummer 6 is voor Pater Moeskroen. Kamer nummer 7 is voor Marco de Hollander. Kamer nummer 8, daar zit René en Erika Karst met Naar jou onderzeil. Kamer nummer 9 is Manuel en ik ben een dromer. En de laatste kamer, die hebben we gisteren gewisseld. Die is bezet of in beslag genomen door Rien Salet, de warme bakker. Wij gaan onze computer vragen welke twee eruit gaan. En daarvoor in de plaats mogen wij zometeen twee andere artiesten verwelkomen. En wat ik daarnet al zei, nou, noteer alvast even in de app de naam van artiest met het bijbehorende liedje die jij graag in een van deze hotelkamers zou willen zien. Laat het maar weten. Gaan wij kijken welke kamers wij gaan openen. Dat doen we op deze manier en dan krijgen wij zo meteen twee cijfers in ons schermpje te zien. En dat correspondeert dan weer met de hotelkamers die geopend kunnen gaan worden. Is het tijd voor de eerste kamer? En dat is nummer 5. Nummer 5 en dan de tweede. Dat is nummer 2. Nummer 2 en nummer 5. Dat zijn de kamers voor vandaag.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dan wil je natuurlijk weten wie zaten er ook alweer. Als we bij kamer nummer 2 beginnen. Dan Marian. Die heeft dat eerder deze week aangevraagd. Die vroeg om John de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Gaan we John de Bever zo meteen draaien. Op verzoek van Marian. En kamer nummer 5. Max Beumer uit Zwolle heeft daar genoteerd. Avond voor in de boeken van Fons Veurink. Gaan we die erbij zoeken. Zullen we deze twee gaan draaien. Kamer nummer 2 is voor John de Bever. En kamer nummer 5 is voor Fons Veurink en avond voor In de Boeken. Gaan we deze twee draaien. Ga ik je zo meteen laten weten wie de kamers dan zo meteen in beslag gaan nemen, zodat we weer 10 complete kamers hebben. Laten we beginnen met nummer 5. Op verzoek van Max uit Zwolle gaan we draaien. Fons Veurink en avond voor

0: Twee liedjes uit het Radio NL Muziekhotel. En dit was liedje nummer 2, John de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het waren kamer nummer 2 en kamer nummer 5 die leeggemaakt zijn. En daarvoor in de plaats kunnen wij nieuwe liedjes plaatsen met bijbehorende artiesten. En we hebben gekeken en gevonden Christa Vieselier uit Almelo. Die schrijft: goedemorgen teken, voor het hotel zou ik wel Jannes willen plaatsen met het gevoel van samen zijn. Dit is voor mij een heel speciaal nummer. Nou Christa, je staat met deze notering in het hotel. Kamer nummer 2 is voor Jannes. En kamer nummer 5 was zojuist nog voor Fons Veuring met Avond voor in de boeken. Daarvoor in de plaats hebben wij genoteerd Jan Smit en Hoe kan ik van je dromen. Lang niet meer gehoord op Radio NL, dat schrijft Annelies. En die wil heel graag Jan in het hotel hebben. Bij deze is kamer nummer 5 voor Jan Smit met Hoe kan ik van je dromen. Over Jan Smit gesproken, over een uurtje bellen we even met Jan. Een beetje vooruitblik op hetgeen wat hij aankomend weekend gaat doen. Zoals gezegd, Radio NL staat prachtig mooi in Rode op zondag. Maar vrijdag, zaterdag en zondag gaat Jan voor 3 uitverkochte concerten zorgen in Volendam. En de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Gaan we het zo meteen even uitgebreid over hebben. Over ruim een uur hier in Werk en Uitvoering. Je hoort het. Het waait. Je hoort de haven. De touwen die kraken. De kabels van de schepen die er afgemeerd liggen. En dat zijn de schepen van de vissers. Die alles te maken hebben met die zee. En die verzonken stad. Luister maar, Frank.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
3: klus onze tools. Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.

0: en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig.

0: Net zo makkelijk retour.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Radio NL.
3: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
5: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De zoekactie naar een vermiste zwemmer bij het Noord-Hollandse Callantsoog is gestaakt. Want ook die persoon is verdronken, meldt de politie. Slachtoffers zijn twee vrouwen. Ze gingen gistermiddag de zee in en kwamen in de problemen. Iemand die bij de reddingsactie betrokken was, moest naar het ziekenhuis. De Limburgse brandweer kan nog niks zeggen over wanneer de bosbrand bij Venray onder controle zal zijn. De omstandigheden zijn wel gunstiger dan gisteren, zeggen ze. De temperatuur is lager en de windrichting een stuk stabieler. Het blussen wordt wel bemoeilijkt door munitie uit de oorlog die her en der nog ligt. Een grote brand op een bedrijventerrein in het Gelderse Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een zaak in bouwmaterialen verwoest. Er zijn geen gewonden. Brandweer kreeg hulp van collega's uit Twente en Duitsland. Vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk stilgelegd. Inmiddels rijdt alles weer. De vereniging Eigen Huis hoort meer en meer klachten over verkopers van warmtepompen en thuisbatterijen. Reden om met een meldpunt te komen. Verkopers komen bijvoorbeeld met onduidelijke offertes of willen hoge aanbetalingen. Eigen Huis adviseert je niet te laten opjagen en mooie praatjes in twijfel te trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcrème?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huid.

0: kanker. Zilveren Kruis.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: doneer.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: 6:10, hoogste tijd om uurtje nummer 2 van start te laten gaan op werk en uitvoering op deze woensdagochtend. Met straks zeker nog een Henk Wijngaardje, want het is per slot verrekening Wijngaard Woensdag. We gaan naar de AWB in Den Haag. Daar zit deze ochtend Erik Evengroen. Het vorige uur was het behoorlijk rustig. Erik, is daar verandering in gekomen?
5: Ja, er is iets verandering in gekomen, want het was niet alleen het vorige uur, maar zelf vanaf de 6:00 was het heel erg rustig. Maar inderdaad, nu toch 3 files te melden. Om te beginnen de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar gebeurde eerder een ongeluk bij knooppunt Batadorp. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang en de rechterrijstrook is dicht. En dat kost je bijna 30 minuten. Dan staat er een auto met pech op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, ter hoogte van knooppunt Ketelplein. Daar staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En de A22 ten slotte Beverwijk-Velzen voor de Velzen tunnel, een kleine 10 minuten vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij hectometerpaal 56,6.
4: Erik, dankjewel voor dit moment en dan spreek elkaar over een uurtje nog een keer.
5: Ik ga ervan uit.
4: Tot zo!
6: Hoi. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Ja, en denk alvast even na welke suggestie jij in zou willen sturen voor de 10:30, want over een minuutje of 20 gaan we beginnen.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

erg leuk gedaan hoor. En een mooie clip erbij. Deze talentvolle jonge junior Bosman. En je maakt me crazy. Een paar keer gedraaid. En daar kregen we hele leuke reacties op. En af en toe tussen de verzoekjes door zie je deze dan voorbij komen. Maar het is gewoon een leuke plaat om te mogen draaien. Worden we vrolijk van. En het verhaal wat je in het liedje voorbij hoort wordt prachtig mooi vertolkt in de clip die erbij gemaakt is. Zo doe je dat. Totaalpakketje. Ja, om die term nog maar een keertje te noemen. 13 minuten over 10. Je weet wat ik nu ga zeggen. Of tenminste, ik wil toch even de hint geven richting de 3:30. Suggesties zijn welkom. Stuur ze in via de app of spreek het in. En straks iets na 10:30 is er ruimte om er 3 verzoekjes te kunnen draaien. De Hollandse Nieuwe staat er nog volledig klaar. We gaan bellen met Jan Smit. En straks tussen 11 en 12 visite hier bij ons in de studio. En ik ben blij dat hij onderweg is hier naartoe. Gisby. Vorig jaar hebben we elkaar een keer ontmoet. Het was een goed gesprek. En hij maakt zulke fantastisch mooie liedjes. En die ga je straks voorbij horen komen hier in Werk en Uitvoering. En natuurlijk willen we alles van hem weten. En dat hoor je dan straks tussen 11 en 12 in Werk en Uitvoering.

mooi verhaal rondom deze plaats. Had zijn meerdere liedjes klaar liggen. En dan moet er een keuze gemaakt worden. En dan komt de keuze tot dit liedje. En dat is erg goed gedaan. En een juiste keuze in mijn beleving. Er is Mijn Leven, de nieuwe van Belinda Kienaar. Hoorde je hier in Werk en Uitvoering. En daarvoor zat Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaren mee. Aankomende zondag is Henk erbij op de zomertour in Rode. Waar we vanaf 12 uur 's middags de allereerste artiesten welkom zullen heten. En Henk die komt er naartoe om een aantal liedjes te zingen. En naast Henk ook een bekende attractie. Namelijk de iconische gele vrachtwagen. Waar we natuurlijk een prachtig mooie dag mee hebben beleefd op 9 mei bij de lichtmis. Diezelfde vrachtwagen komt naar Rode, zal daar geparkeerd worden. Die kan je van nabij bekijken, je mag ermee op de foto. En natuurlijk als Henk dan op het podium staat en de truck staat daar, ja, 1 en 1 is 2, dan zijn ze wederom samen. Je gaat het allemaal beleven aankomende zondag in Rode. Mocht je er niet bij kunnen zijn, we zenden alles uit op de radio en meekijken kan die dag ook via radionl.tv. Dus het belooft een mooie zondag te worden vanaf 12 uur in Rode op het evenemententerrein. Nog eentje.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
13: Dit is Radio NL. Altijd aan. De 3:30.
14: Nog een paar seconden, dan is het exact 10:30 en dan kunnen we beginnen aan de lijst van 3 door jullie ingestuurd. Dank voor alle suggesties en ook vandaag is het weer erg lastig kiezen geweest, want ja, het zijn er zoveel. Maar de 3 die het zijn geworden, allereerst is het berichtje uit Moerdijk aan de beurt. Ik zou graag voor de 10:30 Jeroen van Zeltz met Griekse Nacht willen horen. Ik vind dit gewoon een supermooi nummer, dat vindt ons hele gezin en ik ben morgen jarig, dus ik zou het extra leuk vinden. Dat berichtje is ingestuurd door Kim de Vries uit Moerdijk. Nou Kim, alvast van harte gefeliciteerd. Maak er dan morgen een hele mooie dag van. En dit is dan alvast een verjaardagscadeautje van Radio NL. Want we gaan jouw verzoekje draaien. Jeroen van Zeltz en de Griekse Nacht.
13: De 3:30. Nummer 1.

0: Tweede liedje in de 3,5-11 was van Raymond Hermans en mijn favoriet aangevraagd door Patrick uit Niekerk. Morgen voor de 3,5-11 graag Raymond Hermans en mijn favoriet De Reizer staat erbij. En het leuke daarvan is, wij zaten nog een keer naar het lijstje te kijken wat we klaar hebben staan voor de 3,5-11. En ja, toeval of niet, ik werd er hier ook op geattendeerd. Ik denk, hè? Oh ja, je hebt gelijk. Het feit is namelijk dat alle drie artiesten die we vandaag draaien in de 3,5-11, dat ze ook alle drie aankomende zondag op de zomertour van Radio NL staan. Inderdaad, toevalstreffer. Want we begonnen met het liedje van Jeroen van Zelst. Nou, Jeroen is er aankomende zondag bij. We draaiden nu Raymond Hermans. Ook hij is erbij. En de derde artiest die nu klaar staat, is er ook bij.
1: De 3,5-11.
0: En die hadden we gisteren al even aan de telefoon, want dat had alles te maken met een belofte. Hij heeft toen gezegd, als ik goud haal met zwoele zomernachten. En er is heel veel vraag naar dat andere liedje wat het weer zo goed doet op TikTok. Zomer, zon en strand. Dan ga ik dat opnieuw inzingen. Dat heeft hij gedaan. En aankomende vrijdag komt dat liedje officieel uit op Spotify. Zomer, zon en strand. Dat welbekende liedje van Rutger van Barneveld. Aankomende vrijdag. En we hebben bij deze gisteren al in de uitzending afgesproken dat hij sowieso zondag zwoele zomernachten gaat zingen. Want daar komt hij gewoon niet omheen. Helena zal zeker gezongen worden. En ook als er vraag naar is, zegt hij, zomer, zon en strand wil ik dan ook wel bij jullie doen op het podium. Nou, dat is bij deze bevestigd, want dat moet gewoon gebeuren. Ik heb het over Rutger van Barneveld en die wordt aangevraagd door Eline uit Diepenheim. Goedemorgen, ik zou graag een liedje aanvragen voor mijn zusje. Ze zingt altijd dat volle borst mee als de radio aanstaat. Ze zou heel graag een liedje Zwoele Zomernachten willen horen. Als dat zou kunnen, heel graag. Groetjes vanuit Diepenheim. Eline, dankjewel voor deze mooie suggestie. Lekker zomer op je radio en speciaal voor je zusje dus. De nummer 1 uit de Radio NL Top 30. Zwoele Zomernachten, hier is Rutger van Barneveld.
1: Nummer 3.

0: Het is de Hollandse Nieuwe deze week op Radio NL. Marco Schuitmaker en Lusu, de meest gedraaide zoals gezegd. En dat zal hij zijn tot de aankomende zondagavond. En wie de opvolger gaat worden, daar gaan we je vrijdag weer mee verblijden. Er is aftellen, ja, richting het weekend inderdaad, wat we vanochtend al zeiden. Het is een druk weekend als het gaat om feesten en partijen in het land. Maar er is één man, die is er denk ik helemaal klaar voor. Aankomende vrijdag, zaterdag en zondag gaat hij zijn jubileumconcerten geven in Volendam. Jan Smit, Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, grote vriend.
0: Hoe is het?
1: Nou ja, het is natuurlijk wat mij betreft de mooiste week van het jaar. We zitten al anderhalf jaar te wachten op dit weekend. Het weekend van 7, 8, 9 augustus in Volendam. En als je dan nu de weersverwachtingen ziet, hij geeft 3/10 op bij Weer Online. Het wordt, het wordt warm, maar niet te warm. Het wordt geen 28, 30 graden. Het wordt 3, 24 graden. We gaan morgen repeteren. Het hele evenemententerrein staat al in volle bloei. Ik heb nog niet alles laten zien op de sociale kanalen, maar ja, het is een soort, er is een soort Euro Disney ontstaan daar aan het Marina Park. Het is een echte, het lijkt wel even een attractiepark.
0: Je eigen attractiepark in Volendam, Jan.
1: Het is heel bijzonder allemaal.
0: Ja, dit is het geweldig 30-jarig jubileum gaat gevierd worden. Nou, wat je al zei, je hebt misschien nog niet alles laten zien, maar van de week met de fiets even over het terrein, en toen hebben de kijkers toch al een aardige indruk gekregen. Dit belooft spektakel te worden.
1: Ja, en dan hebben we het alleen maar over hoe het eruit ziet natuurlijk. We hebben natuurlijk ook de nodige muzikale verrassingen gepland staan, waar we natuurlijk ook al een tijdje mee bezig zijn. Dus dat, het is allemaal gewoon spannend.
0: Ja.
1: En ik vind het, ik ben niet zenuwachtig, maar het is wel spannend.
0: Nee, want jij bent bijna nooit zenuwachtig, maar gezonde spanning is dit.
1: Nou ja, het is gewoon meer dat, er komen natuurlijk ook zoveel mensen op af. En het is gewoon voor de gemeente, je bent, ja, je bent ook een beetje het uithangbord van het dorp, hè, de hele week.
0: Ja. Mensen,
1: ik was vanochtend bij de slager en bij de supermarkt. Iedereen zegt, nou ja, Jan, hoe gaat het? En komt er nog meer? En hoe laat moeten we er nou zijn? En kunnen we ook schuilen voor de zon? Komen de parasols? Gaan dat allemaal van die praktische vragen ook?
0: Ja, en jij hebt overal een antwoord op, toch?
1: Op de meeste wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet alles verklappen, hè?
0: Nee, want ik kreeg hier ook de vraag van, goh, gastartiesten, eigenlijk heb je nog heel weinig losgelaten, volgens mij, wat er gaat gebeuren met muzikale, nou ja, specialiteiten. Wat
1: nou,
0: je
1: dat valt
0: zei.
1: Wel mee, hoor. Ik heb aangekondigd dat Frans Bauer komt.
0: Ja.
1: Dat de 3J's komen. Dat Simon en Kees Tol komen.
0: Dat zijn er toch al een aantal. Die, ja, dat was in die zin, wisten we het. Maar er zitten vast nog wel een paar aan te komen.
1: Ja, goed, je weet natuurlijk nooit hoe zo'n avond loopt, hè.
0: Nee, je moet ook niet alles verklappen. Hey, hoe lastig was het, Jan? Want 30 jaar, als we dan je hele repertoire erbij pakken, dan moet je een repertoire samenstellen met liedjes die het goed doen bij het publiek, die je zelf leuk vindt, waar een verhaal bij zit. Volgens mij is het dan heel lastig om ook liedjes te skippen, omdat het dan echt wel 2 dagen moet duren.
1: Nou ja, dat zal ik je zeggen. Wij hebben gisteren nog weer de setlijst aangepast. Eergisteren kwam mijn zoon naar me toe. Toen zegt hij, pa, Tuintje in mijn hart staat er niet op. Maar dat wist ik al. Maar kijk, ik heb natuurlijk de afgelopen decennia, want ja, zover ga je gewoon terug.
0: Ja.
1: Heb ik meerdere jubileumconcerten gegeven. En ik wil natuurlijk ook ergens dat je andere dingen doet. Je wil natuurlijk ook gewoon naar je fans toe dat ze zeggen, oh, nou, niet dat, dit heb ik al 5 jaar geleden al gezien. Alleen aangevuld met Tranquilo en nog 2 platen. Dat, je wil natuurlijk ook gewoon vernieuwen, je wil verrassen.
0: Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk heb ik hem er toch opgezet weer. Maar er staan nu iets van, ik geloof 40 nummers op de setlijst. Ja, het is,
0: zo,
1: echt, het is bizar. Het is best wel, en dat is best aanpoten, hoor. Ik bedoel, ik ben ook gewend en ik ben echt wel, ik kan heel lang zingen, hoor. Dus daar gaat het helemaal niet om. Maar het is wel veel.
0: Ja.
1: Het is wel echt het wordt wel een uitdaging.
0: Ja, maar dat is mooi, want het publiek komt ervoor, die krijgen dat ook. En nou ja, wat je zegt, jij kan dat ook. Ik bedoel, avond vul het alsjeblieft, 40 nummers met alles erop en eraan en erbij behorende vragen.
1: Geen pauze.
0: Oké, geen pauze, gewoon doorknallen.
1: Het is ook gewoon van begin tot eind sta ik op het podium en dat is het dan ook.
0: Wauw, ja, dit is iets, je zei het al, anderhalf jaar kijk je er naar uit. Nu is het eindelijk zover. De weergoden werken mee, ze zijn alle 3 uitverkocht. Ja, wat heeft de mens nog?
1: Er is geen kaart meer te krijgen. Wat? Het is echt, het is ongelooflijk hoe mooi dit ook leeft, ook onder de fans.
0: Ja, te gek. Dit gaat een waanzinnig weekend worden. Jij bent er helemaal klaar voor. Nou, de band zal er klaar voor zijn. De laatste details voor op het terrein, wat je zei. En dan is het heel snel vrijdag laten worden.
1: Ja, en dan Ook heel snel, zondag 6 uur. Dan denk ik dat ik een koud biertje neem.
0: Die heb je dan ook meer dan verdiend. En dan de tweede mag er dan ook nog wel in.
1: Ja, ik hoop het wel.
0: Dat gaat goed komen. Jan, heel veel plezier. Maak er een onvergetelijk weekend van. Want dit is absoluut een mijlpaal, wat je zei, decennia lang. En dan mag het nu gevierd worden in 3 dagen tijd op het Marinepark in Volendam.
1: Dankjewel en bedankt voor jullie tijd. En geniet van het weekend.
0: Dankjewel. Tot snel.
1: Tot snel. Doei, doei.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
2: De

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
8: Radio NL.
0: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.

0: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat omdat hij aan kleine kinderen had gezeten, blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt. In eerste instantie werd de man opgepakt voor 4 zaken en nu zijn dat er 14. En ook zou de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven werkte kinderporno hebben gemaakt. Ook had hij thuis een babysekspop liggen en dat is verboden. De zwemmer die gisteravond vermist raakte bij Callantsoog is overleden. De Britse vrouw werd een paar uur later gevonden op het strand. Eerder was al duidelijk dat ook een andere vrouw was verdronken. 2 anderen, onder wie een kind, die in zee in de problemen waren geraakt, konden worden gered. In Rotterdam zijn 2 politieagenten gewond geraakt tijdens een controle. Ze waren afgekomen op een tip over overlast. En toen ze iemand wilden controleren kwam het tot een clash waarbij de man veel geweld gebruikte. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Albert Heijn gooit de zegeltjesactie over een andere boeg. En dat valt slecht bij veel klanten. Kun je nu nog voor elke euro aan boodschappen een zegel kopen? Vanaf volgende maand wordt dat voor elke 2 euro. Een digitaal boekje volsparen duurt dus veel langer. Op de socials regent het klachten aan het adres van AH. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken...
3: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: 3:11, de finale van deze woensdagochtend. Met zometeen bij ons in de studio niemand minder dan Gizby. En de man heeft prachtig mooie verhalen als het over muziek gaat. Je gaat ze zometeen allemaal horen in het komend uur hier in Werk en Uitvoering. Voor het verkeer en de flitsers gaan we naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
14: Hi, goedemorgen. Ja, er is nog altijd weinig aan de hand op de weg. Gelukkig maar, kan ik ook beter zeggen. Het is tenslotte toch ook vakantietijd, dus het is prima doorrijden. Het hoopt wel wat op beide grens, op de A12, vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de controles daar zo'n 4 kilometer file met een kwartier vertraging. De N57 valt op. Rotterdam richting Middelburg voor goed reden zo'n 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En 2 flitsers gezien, de A9. Alkmaar richting Amstelveen bij 56,6. En je snelheid wordt gecontroleerd op de A16 van Rotterdam naar Breda bij 53,8.
13: Erik, dank je wel voor dit moment en heel graag tot de volgende ronde.
14: Zeker. Tot de volgende keer.
13: Yo, hoi, hoi.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Dit uur beginnen we met Wesley Klein met zijn single Niet Zo Bij Mij.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ik denk dat we goed nieuws hebben voor Marco, want die gaat aankomend weekend weer een sprongetje maken in de Radio NL Top 30, zag ik gistermiddag. Dus dat zal uitgebreid gevierd gaan worden. En dat mag natuurlijk ook als het een hartje zomer is en je hebt een zomerse plaat uit, dat hij dan goede dingen doet in de lijst. 10 minuutjes over 11, woensdagochtend. Het is eigenlijk een eer om hem hier welkom te heten. Want sinds dag 1 roepen we dat hij een fantastisch stemgeluid heeft. Mooie liedjes, opvallende liedjes die opvallen in de menigte. Vorig jaar spraken we elkaar voor de allereerste keren. Dat was bij Buma NL in Tilburg. En al eigenlijk toen al gezegd, je moet een keer langskomen. Nou, het moment is daar. Op deze dag in juli, niemand minder, of augustus is het zelf, 5 augustus. Gisby, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, echt fantastisch. Goed dat je er bent. Welkom.
1: Ja, ik heb er ook echt zin in. Een klein stukje rijden. Het was een kwartiertje rijden van mij.
0: Nee, je hebt 2,5 uur in de auto gezeten?
1: Eerst even een uurtje naar het label toe. En dan ben ik lekker samen met de kompion van het label hierin gereden. Dan was het nog, het zijn 2 uurtjes.
0: 2 uurtjes, ja. Maar nou, Nederland is een klein landje.
1: Ja, als je rechtdoor kan rijden wel, ja.
0: Ja, joh.
1: Alles is zo in bochten, hè?
0: Ja, het gaat nooit een keer dat je zegt...
1: Nee, het is geen Romeinse weg.
0: Maar inderdaad, als we kijken naar het verkeer van de ANWB... weinig op onthoud gehad onderweg.
1: Helemaal niks eigenlijk.
0: Dat bedoel ik. Nee, dus wat dat betreft een fijne periode.
1: Alleen zo'n boot wat af en toe over de weg heen vliegt. Bij
0: het maakt niet uit. Moet kunnen. Dat weet jij te ontwijken.
1: Ja.
0: Hey, en aankomende zondag mag je nog een keer de tocht maken naar het Hoge Noorden. Want aankomende zondag sta je bij ons op de zomertour.
1: Ja, Rode.
0: Ja, mooi man.
1: Ja, daar heb ik ook wel zin in. Het is een keer weer wat anders, hè? Ja. Is het buiten of binnen?
0: Het is buiten.
1: Ja, kijk, dat bedoel ik. En prettig, heerlijk, een beetje wind erbij.
0: Ja, maar hadden we het met Jan Smit al even over... die met zijn concert aankomend weekend ook blij is met de temperatuur. Gewoon 23, 24 graden. Prima, niet te heet, niet te koud.
1: Ja, niet te warm. Nee. Want als het te warm wordt, ik zweet sowieso al met dat altijd wat ik alles aan heb. Er moet wel een zuchtje wind. En ik denk altijd, als je dan optreedt en je staat buiten... tussen de 22 en 25 graden...
0: Prima te doen.
1: Helemaal te doen.
0: Als alles erdoor gaat zoals ze nu voorspeld hebben, komen die wensen uit.
1: Ja. En allemaal wel lekker gekleed. Hè. Lekker zomers gekleed ook dan. Hè.
0: Ja, want jij wijkt niet af van de kledingstijl. Want ik zie jou niet met een korte broek en een t-shirt op het podium verschijnen.
1: Nee. Jawel, deze zomer heb ik echt gecheat. Oh. En om precies te zijn... 2 keer.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb 2 keer gecheat. Ene keer was ik toen, dan moest ik naar Haarlem. Ja, toen was het 38 graden bij mij al. En dan... Als je dan je gilet of je blouse aandoet, dan ben je al zeiken.
0: Ja.
1: Het is allemaal. Dus die heb ik eigenlijk gecheat. Maar dat was dan ook niet echt dat je zegt... het hele grote openbaar was meer een privéfeestje.
0: Okay.
1: Dus dan kennen de mensen je.
0: Ja.
1: En ene keer nog... Ja, 1 of 2 keer maar gecheat. En de rest heb ik eigenlijk... toen het rond de 30, 32 graden was... heb ik gewoon echt gewoon met een pantalonnetje gelopen.
0: Ja, maar het is ook wel jouw handelsmerk. Hè? Zo kennen we je ook.
1: Ja, maar ik heb... Kijk, de handelspet... Dit is mijn handelsmerk. Ja. Dit is gewoon de image, de pet...
0: Ja.
1: Nou, die heb ik gewoon omdat ik gewoon geen haar op mijn kop heb zitten. Nee, hè, dat is 1. Ja, en dan dit jaar weet ik niet. Ik vind dat... ik heb het altijd gezegd. Als iemand binnenkomt lopen, je hebt een optreden of ergens... dan wil je ook zien dat er iemand binnenkomt lopen. Het is hetzelfde bijvoorbeeld als je een film zit te kijken... En de actieheld straalt niet uit wat jij moet stralen. Nee. Dan is het ook niet geloofwaardig.
0: Nee. Maar dat wat jij zegt, dat klopt helemaal.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, en dat doe je keurig. Want de clipjes die zien er altijd verzorgd uit. De optredens zien er verzorgd uit. Nou, wat ik al net al zei, jouw stemgeluid is zo herkenbaar. 1000 liedjes en je pikt jou er zo uit.
1: Dat
0: maakt het zo mooi aan jou.
1: Django zei, ik denk nog geen maand of 2 geleden precies hetzelfde. Zodra je de intro hoort en de toon wordt gezet in het liedje, zegt hij, dan weet je gewoon, dat is Gisby. En dat zei hij pas geleden ook, hè. En jij was dan zo gelijk bij de Buma waren we elkaar tegen. Ja, daar heb ik ook nog... Maar jij kwam ook gelijk... Ik was nog geen 5 minuten binnen. Gisby, maar jij ziet er uitnodigend uit. Je hebt zeker zin in een interview. Ja, dan kan je dat ook niet weigeren.
0: Nee, maar ik vind dat zo leuk, want we hebben 100.000 liedjes altijd. En toen jouw eerste single hier bij Radio NL terecht kwam... Ja, ook de reacties van de mensen. Wacht even, dit valt op. Compleet even iets nieuws.
1: Ja, maar mooi.
0: En dat maakt het mooi.
1: Ja, maar dat is ook wel, dat is de oprechtheid wat je dan ook, eigenlijk gewoon het kroontje op je werk, dat de mensen zeggen van, dit trekt me wel, zeg maar. We gaan het luisteren en dit is toch wel een beetje anders, want dat hoor je dus elke keer terug. En het is alleen maar mooi om te horen, dus kom maar met de verzoekjes.
0: Goed zo. Wij gaan er een viertal van je draaien dit uur en wij willen straks bij alle liedjes een verhaal en ook dat het misschien best wel moeilijk is, omdat je totaal iets anders doet dan andere mensen in het Nederlandstalige. Ja. Daar zit een vast verhaal achter, die horen we straks uiteraard van je. Hey, we wilden beginnen met de Wereld aan.
1: Ja, prachtige plaat.
0: Absoluut.
1: Dat denk ik. Dat is voor die ene speciale.

0: De nieuwe van Vincent in werk en uitvoering. En dat ben jij. Hier op Radio NL. Bij ons in de studio is Gisby. En zojuist draaiden we al die prachtige single De Wereld Aan. Ja, dat verhaal wat jij vertelt in het liedje zie je terug in de clip. Dat is zo meesterlijk goed gedaan.
1: Ja, en dat was ook echt de insteek van het liedje. Want iedereen kan zich eraan terugkoppelen. Er is altijd wel iemand in de wereld waar jij van denkt van... Hey, maar daar kan ik alles mee. Al is het je beste maat. Het is je vrouw meestal. Of een hele goede vriendin. En dat wou ik. Maar ik heb het dan gekozen voor de wederhelft van me. En dat, daarom is het ook echt wel een succesje geweest. Hoe die op viraal is gegaan.
0: Ja.
1: Via TikTok met 4000 plus filmpjes wat gemaakt zijn. 5 miljoen keer op TikTok gestreamd. Ja, die tellen helaas niet. Dat,
0: nee,
1: is, dan
0: dat,
1: weer
0: is,
1: jammer.
0: Dat is dan weer
1: maar
0: jammer.
1: 5 miljoen gewoon op TikTok.
0: Schrijf het maar eens uit met al die nullen erachter.
1: En dan bijna 2 miljoen op Spotify al. Dus ja, daar ben ik echt trots op. Maar dit is wel echt waar dat liedje voor bedoeld is.
0: Maar merk je dat het moeilijk is? Want wat ik net aan wilde geven, er zijn zoveel artiesten die liedjes maken in het Nederlandstalige genre. Nou, we kennen er heel veel van, want we draaien er veel van. Maar jij maakt de Nederlandstalige muziek, dat opvalt. 1000 liedjes, je pikt het liedje van jou met je stemgeluid er zo uit. Maar is het dan ook heel lastig om mensen te overtuigen in studio's van... hé, dit wil ik, of kom je gewoon met het totale pakket binnen... En nu gaan we aan de slag.
1: Nou, ik zal het je zo zeggen. Toen ik eigenlijk voordat ik tekende bij Berk Music, bij Adrie. hoe ga ik dat zeggen? Nee, dan wist ik eigenlijk al heel goed wat ik wou.
0: Ja.
1: Ik zei ook tegen hem, ik ben toen een keer een week eerder geweest. Hebben we alles besproken toen voor bij het label te gaan. Kijken wat de mogelijkheden waren. Heb ik hem eerst de liedjes laten luisteren wat ik eigenlijk al had liggen. En toen was het van ja, maar is het misschien nog te vroeg voor en dit en dat. En toen hebben we de week erop nog een afspraak gemaakt. Ging eigenlijk toch best snel. En toen heb ik wel tegen Adrie gezegd... weet je wat, ik wil wel bij Berk Music, ik wil bij de familie. Maar op één voorwaarde. En dat is, ik wil toch wat had jij van mij verwacht. Zoals toen de eerste plaat wat ik toen had, omdat ik iets wou. Zeg, die wil ik wel dat die uitgebracht wordt. Dat wordt mijn eerste plaat. Ook al is die rustig of het is anders dan een ander. Maar ik denk dat het ook een hele goede zet is geweest... dat de mensen weten wat je doet. Want deze is zo anders dan... En ja, je laat de stijl zien wat er niet is op dat moment. En toen, de tweede was dan De Wereld Aan.
0: Ja.
1: En dat was ook weer anders. Was commerciëler, zullen we het zo zeggen.
0: En als mensen jou vergelijken met artiesten... want ja, we zijn Nederland, we proppen alles in hokjes. Als er een gitaar in zit, dan ben je of Guns N' Roses of Bon Jovi.
1: Ja.
0: Heb je een gypsy soundje, dan ben je al snel Django Wagner.
1: Django Wagner, ja.
0: Welke vergelijking wordt vaak met jou gemaakt?
1: Nou, op de socials, en ja, ik ken me er niet echt in vinden, zeggen ze altijd, ja, dat is een rip-off van Tino Martin. Zo wordt het dan ook gezegd.
0: Ja.
1: Of een vroeger mixje. De meeste, wat ze altijd zeggen, is toch wel de nieuwe Teddy Swims van Nederland.
0: Ja.
1: Maar dan met het vleugje Hazes.
0: Kijk.
1: En aan één kant ken ik me er wel aan vinden,
0: ja,
1: kijken.
0: En daar was hij.
1: En weet je waarom? Kijk, Teddy Swims, misschien met die lelijke kop van mij. Al die tatoeages. Nou, die snap ik nog wel.
0: Het is radio, hè? Goud
1: tandje erin. Nee, maar dat is radio, dat mag gewoon.
0: Ja.
1: En dan André Hazes. Nou, ik ben niet André Hazes. Laten we dat even duidelijk stellen. Ben ik niet. Maar ik heb één eigenschap wat Hazes wel heeft. En ik hou van vertellen.
0: Ja.
1: En dat is wat ik doe in mijn muziek. Ik wil echt de mensen wat vertellen.
0: De blues in de muziek.
1: Ja, juist.
0: Dat
1: met je hartje brengen.
0: Ja. Maar dat is misschien wel ook wel een mooi bruggetje naar het liedje wat nu klaar staat.
1: Ja, zeker.
0: Want daar wilde je alles vertellen.
1: Juist, dan wil ik gewoon de mensen zeggen dankjewel. Dat is wat het liedje vertelt.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Radio NL.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
16: Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: 1 minuut over 11:30 hebben we het weer voor je. Vandaag is er een mix van zon en stapelwolken. Lokaal is ook nog een bui mogelijk, maar veruit op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vandaag 22 graden aan zee, tot lokaal 28 graden in Limburg. Dat scheelt toch alweer een aantal graadjes met ten opzichte van gisteren. Nou, vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind die zwakt af en het koelt af naar waarde tussen de 13 en de 18 graden. Morgen is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige periode. In het noorden neemt later de kans op een bui toe. Van noordwest tot zuidoost wordt het morgen 20 tot 25 graden. Prima zomerweer, warmer hoeft ook niet. Hadden we het net al over als we dat aankomende zondag ook hebben met de zomertour.

0: Kees Huurmans en dat is lekker man. Zo iets na 11:30 op deze woensdagochtend. Een leuke woensdagochtend, want ook buiten de uitzending om denk je van nou, wat zouden ze in die tussentijd doen? Potje kaart of gewoon wat voor zich uit zitten staren? Nou nee hoor, het gaat hier door. Het is één en al muziek wat hier ademt en ook de creativiteit van Gisby wordt volop besproken. Man, jij bent zo veelzijdig.
1: Och, ik dacht ik moest hier gaan goochelen.
0: Ja, mag ook. Ja, als jij een konijntje...
1: Hans Kazan!
0: Ja, daar is hij!
1: Ja, daar is hij weer.
0: Nee, maar dat is wel zo. Jij bent waanzinnig creatief. Ik hoor net het verhaal over een hoedje even in elkaar flansen.
1: Ja, gewoon even een covershot. Ja, ik weet niet. Ik vind het leuk dat je, als je bij een label zit, dat als een label dat allemaal alles voor je doet. Maar ik vind gewoon als je artiest zijnde bent en je kan het zelf een beetje bijleveren. Dus water bij de wijn.
0: Ja,
1: en niet dat je alleen water drinkt. Hè? Dat zeg ik altijd, hè? Dan kom je eruit. En dan is het toch een beetje de input brengen van... Oké, dit ben ik als artiest zijnde. Misschien zal ik het zo moeten proberen. Ja, dan oefenen we dat zo.
0: Ja.
1: En anders wederzijds als hun een idee hebben, dan hoor ik het ook graag. Maar Lies, wil ik even kijken als ik het eerst wat ik in mijn hoofd heb zitten kan verwezenlijken.
0: Kijk, maar dat is toch te gek. Dat gaat met foto's gepaard. Dat gaat met de regie van de videoclips. Dat gaat met het schrijven van je liedjes, de melodietjes.
1: Ja,
0: ja, het is het totaalpakket wat je binnenhaalt als platenmaatschappij.
1: Oh, heerlijk, hè?
0: Ze hebben een makkie, hoor, met jou.
1: Ja, nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Want daarentegen, mensen, heb ik gewoon een persoonlijkheidsstoornis. Dus daar moeten ze dan ook mee zien te leven. Ja, dat is een tik voor mijn moeder. Kijk, nee, kan je niks meer maken.
0: Nee. Dat is de beduchte bonus die je erbij krijgt.
1: Oh. Dat is gewoon 3 persoonlijkheden. Ik ga naar een eiland en ik eet je kop op. Nee, maar voor de rest ben ik heel lief.
0: Het wordt waanzinnig leuk. Ik zit even naar de dame te kijken van jouw platenmaatschappij. Die moet zo meteen nog 2 uur met jou weer in de auto terug.
1: Oh ja, ik doe de ogen dicht, joh.
0: Heerlijk. Hey, we gaan het hebben over de plaat die vorig jaar uitkwam. Vallen en opstaan, want dat is wel een juweeltje voor je.
1: Ja, en een hele speciale plaat. Ook een dubbele betekenis, deze plaat. Eerst zouden we de release tegenhouden in verband dat ik toen in het ziekenhuis lag. En toen dacht ik van mijn eigen, ja, maar weet je wat, ik ben oldschool. Fut shit.
0: Ja.
1: Gewoon uitbrengen. Gewoon in het ziekenhuis. Camera zo voor mijn neus. Ik zeg, hey, it's Gisby. En ik voel vol in het infuus en alles. Ik zeg, nee, we gaan er gewoon uitbrengen. Vallen en opstaan. En toen was dat liedje ook echt, maar ook echt op mijn buik geschreven. Want ja, als een mens valt en die ligt op de grond, blijft je niet liggen.
0: Nee.
1: Wij staan gewoon altijd op. En dat is wat het nummer projecteert.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Mooi liedje. We gaan hem draaien met heel veel liefde.

0: Danny Heden en ik ben liever bij jou op Radio NL in werk in uitvoering. Een waanzinnige leuke woensdagochtend. Ik had er stiekem al uit naar uitgekeken. Wat we net al tegen elkaar zeiden, vorig jaar september was het in Tilburg bij de Buma NL. Van kom een keer langs. Nou ja, dat heeft enige tijd op zich laten wachten. Maar de uitnodiging was daar en die is aanvaard. En zo zit je op 5 augustus gewoon gezellig bij ons in de studio.
1: Oh, heerlijk hè.
0: Ik ben er blij mee.
1: Echt ja, ik ook. Ik heb het gezellig.
0: Ja, maar echt, jij bent zo'n multitalent. Er is alleen maar van te genieten. En dat beamen de mensen hier ook van de platenmaatschappij. Van joh, sommigen moet je echt aansporen van even dit, even dat. En bij jou komt...
1: Of rechtsporen, dat kan ook.
0: Dat kan ook nog.
1: Ja, ja, dat zal dat wel zijn.
0: Maar dit is heerlijk werk. En of het nou echt om deze stijl van muziek gaat, maar jij beheert zoveel.
1: Ja, ik probeer toch mijn eigen te blijven. Ik hou van de blues, dat is echt mijn liefde. Blues, ja. Maar dan ook weer een beetje de soul. En natuurlijk de rock'n'roll big band. Nou, als je daar een beetje combinatie van kan maken, is het mooi. Maar daarentegen hou ik ook heel erg van rock. Dus dat is, nou, zoals je hebt gehoord, vallen en opstaan is pop-rock.
0: Ja.
1: Wat had je van mij verwacht, is echt traditioneel blues. Dan heb je de wereld aan. Dat is een beetje commercieel pop-blues met een tintje. Dan heb ik, dit ben ik, ja, dat is een beetje ook commercieel. En dan heb je dan, vandaag is van ons blues and rhythm.
0: Wauw man.
1: Ja, rock'n'roll, blues, ja, rhythm, rock'n'roll. Dus ik probeer toch eigenlijk alles wat de rock, blues of de soul een beetje in zit, probeer ik een beetje te kunnen combineren. Kijk hoe ver we kunnen komen met die drie stijlen een beetje te blijven hangen.
0: Maar we gaan zo meteen je nieuwe single draaien, maar dan wil ik toch even verder vooruitkijken. Zijn er bij jou nu al plannen? Nee, neem ons even mee in jouw muzikale traject. Voor wat je in de toekomst wil gaan brengen. Je noemt nu heel veel stijlen van muziek.
1: Ja.
0: Daar probeer je een mix van te maken. Ja. Maar als jij een begin te schrijven, heb je dan meteen al zoiets van, deze stijl muziek, daar wil ik mee gaan werken? Of kan de tekst gewoon in die muziek gegoten worden?
1: Nou, ik heb eigenlijk 2 vaste tekstschrijvers. Dat is eigenlijk Bram Koopmans en Sam Roosendaal.
0: Ja?
1: De laatste tijd zijn we bij elkaar betrokken, dus ik ga meeschrijven. Ik heb ook alweer 1 of 2 liedjes samen met ze geschreven weer. Eentje voor mijn vrouw. Maar ook, ik kijk ook altijd van, past het bij mij? De jongens die schrijven af en toe iets en dan denk ik van, ja, dan moet ik misschien een kleine aanpassing maken. Want de wereld aan heb ik natuurlijk ook een beetje naar mijn de tempo ondergegooid. Een beetje de tekst aangepast. Dus ik kijk wel het eraan. Maar ja, natuurlijk, ik heb op het einde van het jaar, en dat wil ik best wel zeggen, heb ik weer iets liggen. Iedereen vergelijkt mij met Teddy Swins, André Hazes. Laat ik net een liedje hebben gemaakt, een lekkere, rauwe douwe noem ik dat, rustige blues pop. Wat laat horen van, ja, Teddy Swims intro, misschien.
0: Ja.
1: En dan misschien toch het rauwe douwe van Hazes.
0: Wauw.
1: Dan met het sausje van Gisby eroverheen.
0: Ja, kijk, dit bedoel ik dus. Maar als je zo... Ja, dit is net of sta je te koken.
1: Ja, ja, je gooit een beetje peper erbij. Nou, dus dan, ja, dan denk je, dat is toch wel... even een beetje suiker erbij. Ja,
0: maar, oh, wauw.
1: Ja, ja. Ja, koken. Het is gewoon koken, ja. Het is maar dat is ook wel fijn als je een goed team om je heen hebt. Kijk, ik ben nergens zonder mijn producer en mijn band. En ook met mijn label, maar ook niet vergeten met mijn songwriters waar we samen alles mee doen.
0: Absoluut. Dus,
1: alle lof voor alle mof. Ik zeg het altijd op die manier. Ik wil iedereen bedanken gewoon, die wat ook meeluistert. Mijn team, waar ik samen mee mag werken. En natuurlijk wil ik niet vergeten, ook Django. Want die man die is wel wat, die wat is, mij ontdekt heeft.
0: Ja, de stimulator.
1: Die wil ik een dikke kus geven. Dus hier jongen, die is voor jou.
0: Maar dat is toch prachtig dat je er met zoveel passie aan werkt. Met zoveel plezier je doel probeert te bereiken. Ja. En dat je er zoveel mensen blij mee mag maken.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja joh, maar dat red je al. Ik bedoel, je noemde net al even de aantallen op TikTok. En ze tellen dan wel niet mee als het gaat om de streams voor het liedje. Maar voor je naamsbekendheid en te laten zien wat je in die hele drukke Nederlandstalige muziekindustrie kan doen om op te vallen. Ja, wauw.
1: Ja, dat is het wel. En ik denk ook wel dat de kracht is wat je krijgt van de mensen om het toch... Kijk, natuurlijk is met mijn muziek, en laten we dat gewoon heel eerlijk zeggen tegen... zal ik een langere adem nodig hebben dan een normale artiest wat de hits in één keer schrijft?
0: Maar die adem heb jij.
1: Ik heb een hele lange adem. Ja. Ik heb ook best een grote buik, dus dat zou het probleem ook niet zijn. Maar is het frustrerend dat niet alles gelijk loopt zoals je denkt dat je hebt? Natuurlijk, dat brengt heel veel pijn en emotie. Natuurlijk, maar ja, dan heb ik weer de mensen wat achter me staan. Zoals ik zeg, ik heb mijn team achter me staan. Ik heb het label achter me staan. En ik geef het net ook te kennen aan. We gaan samen de diepte in. Maar we gaan ook samen stijgen.
0: En dat gaat zeker gebeuren de komende jaren.
1: Ja, zeker. Ja, dat zijn we wel van plan. Ja.
0: Het is hard werken, maar het wordt uiteindelijk beloond.
1: Ja, ja, de gouden plaat was alleen te maken was echt 24 karaat goud. Dat was de beloning dan, zei ze, ja. Als je ooit komt. Nou, dus bij deze...
0: Die, die gaat er komen.
1: Nee, dat is een klote.
0: Nee, maar dit is echt waanzinnig wat jij doet, man. En dat zeg ik, dat is niet misschien 1-2 dagen of 3 maanden of een anderhalf, 2 jaar. Nee, dat heeft een langere weg nodig.
1: Ja.
0: Maar die weg, die ga je creatief invullen. En als je hier over een aantal jaren gewoon vaste klant aan huis bent, dan is het van... Oh, kijk eens even.
1: Ja, maar dat is ook te leuk dat je dan lekker terug kan komen, snap je? Ik zeg altijd, de mensen die wat goed voor jou zijn, daar moet je ook gewoon goed voor zijn. Een andere hand was de andere.
0: Zo dat is het. Altijd... Van die termen. Ja, het klopt
1: en
0: allemaal.
1: En dat vind ik mooi ook in een volgende plaatje wat gaat komen. Want ja, kijk, als je deze clip ziet, mensen, ik ben heel eerlijk. Dit was niet mijn professionele clip. Ik heb gewoon tegen mijn... hoe zeggen ze dat? Videograaf, hè? Volgens mij, dat woord. Heb ik gezegd, jij neemt gewoon een makkelijke camera mee. Ik ga stappen met mijn maten. Dus ik Django meegenomen, mijn geluidsman, mijn achterneef en zoiets had ik me allemaal meegenomen. Ik zeg, wij gaan naar Amsterdam, waar ik normaal veel ben. Bij Tante Roosje, bij Bollian. En we gaan bij het Rembrandtsplein gaan wij klooien. En jij filmt gewoon wat daar gebeurt.
0: Nou,
1: het is de spontaanste clips van mij. Want ik drink normaal nooit, maar daar, sorry jongens. Ik ken er niks aan doen.
0: Het mocht vorige keer, ja. Superleuk dat je er was, Gisby. Aankomende zondag gaan we je grootste aankondigen op het grote podium in Rode. Op het evenemententrein tijdens onze zomertour. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, ik heb er ook echt zin in. Het enige waar ik niet naar uitkijk, daar ben ik wel heel eerlijk in. Dat is het rijden.
0: Maar dat is, ben je zo vergeten als je de applaus na afloop krijgt.
1: Kijk, dat is dat ik bedoel.
0: Let
1: aan die cappuccino voor jou.
0: Gaat geregeld worden. Dankjewel en tot zondag.
1: Yo.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
10: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: Plus. Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos. Radio NL.
3: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
5: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waren op een Pride-bijeenkomst en daar waarschuwden ze voor haat tegen LHBTI'ers. Ze haalden de Pride in Berlijn aan, waar een IS-aanhanger inreed op een groep mensen. Volgens Halsema zijn regenbooggroepen het eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. Het OM denkt dat een man die terecht staat voor het misbruiken van kinderen op kinderdagverblijven vaker de fout is ingegaan. Er is nu sprake van 14 slachtoffertjes. Deze Jan B. van 66 was invalkracht op crèches in onder meer Amsterdam. Bij hem thuis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden en ook een kindersekspop. In Rotterdam is opnieuw iemand van de politie ontslagen. Hij of zij neusde zonder noodzaak en toestemming rond in de computersystemen en speelde ook informatie door naar buiten. Daarvoor is een taakstraf opgelegd. Eerder werd in Rotterdam een politiemedewerker op non-actief gezet vanwege een mogelijk zedenmisdrijf. In Duitsland is een vrachtvliegtuig vannacht in de lucht in botsing gekomen met een vliegend object, waarschijnlijk een drone. Het toestel van DHL was opgestegen in Leipzig en wist veilig te landen in Hannover. In Leipzig was eerder al onderzoek naar iets verdachts bij de startbaan. En daardoor moesten vluchten worden omgeleid. En nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans.

0: deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Hey, goedemiddag. 6:12. Je bent bij Radio Warel. Dit is de actuele verkeersinformatie. 13 files gemeld door de ANWB. En er is een wat langere vertraging op de A12. Dat is Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. Heb je 11 minuten vanwege de controles. Dan naar de flitsers. Dat zijn er best wel veel. Die flitsmarathon is natuurlijk bezig. Onder andere controles op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 39.9. De A4 Bergen-op-Zoom richting de grens met België. 248.2. A6 Emmeloord-Jouren bij 289.4. De A7 Groningen-Drachten 182.0. Dan naar de A16 op meerdere plekken. Onder andere op het stuk Rotterdam-Dordrecht 7.5. A27 ook op meerdere plekken. Almere-Hilversum onder andere 112.4. Dan de A28 Meppel-Zwolle 105.4. De A58, dat is Vlissingen richting Goes 161.3. Dan de A59 Dinteloord-Breda bij 88.2. A67 Eindhoven-Grens met België 18.0. En nog een keer de A67 Eindhoven-Venlo bij 62.0. En het hele overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ja, de invalkracht van Op Volle Kracht vandaag. Met zometeen Belinda Kienaar, haar nieuwste. En nu is Stef Ekkel.
6: Dit is de muziek van Radio

is door midden woensdagmiddag. Je bent bij Radio Barel. We gaan beginnen aan op volle kracht. Zonder het vertrouwde donkerbruine stemgeluid van Hessel vandaag. Ja, Hessel die is even iets anders leuks aan het doen. Die is vanmiddag bij de braderie in Ruurlo. De braderie en kasteeldagen. Daar gaat hij optreden met de Hessel en Ineke Amazing Show. En volgens mij gaat hij ook nog een paar plaatjes draaien. Het wordt in ieder geval een gezellige middag. Dus als je daar in de buurt bent in Ruurlo, in de Achterhoek, zou ik zeker even gaan kijken bij de kasteeldagen en de braderie, want er is daar van alles te beleven. En Hessel is daar dus ook gezellig. Nou, moet er dus ook iemand zijn die dan even het radioprogramma overneemt. Die de honneurs waarneemt. En dat is ik, zei de gek. Rory hier tot 3 uur vanmiddag bij je. Ga je dan ook verzoekjes draaien? Jawel. Ja, dat hoort erbij natuurlijk. Dus als je een leuk verzoekje hebt, dan ben je van harte welkom om van je te laten horen. Dat kan met een tekstberichtje of spreek even wat in via de app van Radio Barel. Laat ook zeker even weten waarom je dan een liedje zou willen horen. Misschien omdat je het zelf gewoon even heel goed kan gebruiken. Of omdat je er iemand anders heel blij mee wil maken. Dat kan natuurlijk ook. Verzoekjes dus van harte welkom via de app. Het is daar al best wel druk, moet ik zeggen. Er komen al best wel veel berichtjes binnen. Ik zie dat er onder andere wordt geluisterd vanuit de pakketshop in Veenendaal. Annemiek zit daar weer mee te luisteren. En die, ja, die vragen wel een leuk aan. Die denkt, ja, Hessel is er niet. Dus dan kunnen we misschien een keer een liedje van Hessel zelf draaien. Nou, ik ga zo meteen eens even kijken of dat lukt. Dave de Glazenwasser, die is erbij. Die is even een paar dagen in Zeeland geweest. Nu weer terug. En die wil ook wel even een lekker liedje horen. Ik ga hem er zo meteen even bij pakken. En verder nieuwe muziek voor je onderweg van René van het Plein. Maandag was hij nog hier. En dit zijn Koos Alberts en Pierre van Dam.

Hij mag er zijn, René van het Plein heeft een nieuw liedje uit. Schijn een lichtje op bij, natuurlijk de klassieker van drukwerk, maar dan in een nieuw 2026 jasje. Hij was hier afgelopen maandag in dit radioprogramma te gast bij Hessel, René van het Plein. En wat ik nou het leuke vind van hem is dat heel veel artiesten die jagen echt een hele hoop roem na misschien ook wel. Die worden dan artiest omdat ze het leuk vinden, maar ook om misschien wel een beetje beroemd te worden. En als ze dan wat geld eraan verdienen is dat mooi meegenomen natuurlijk. Maar René die doet het echt gewoon uit passie voor zingen, omdat hij het gewoon echt leuk vindt. En met dit liedje heeft hij ook zoiets van, ja, ik breng het gewoon uit. Ik zie wel of het een hit wordt, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En dat prijzen we natuurlijk wel. En dan is het leuk om hem even op een voetstuk te zetten en een steuntje in de rug te geven. Schijn een lichtje op mij van René van het Plein. Houden die man in de gaten. Je hoorde hem bij Radio NL. Het is op volle kracht. Dave de Glazenwasser uit Geldermalsen, die is weer terug van een paar dagjes Zeeland. Is gewoon weer lekker zijn beroep aan het uitoefenen. Lekker glazen aan het wassen. En of ik even deze van Wesley Ponsen wil...

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools. Schroevendump.nl.
6: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes.

0: voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.

goede achternaam en goede artiestennaam heb je dan. Harm Spang, zijn nieuwste liedje heet Fout. En die hoorde je zojuist op Radio Warel. Het is op volle kracht verzoekplatenprogramma bij Radio Warel. Dus als je een leuk liedje hebt, laat het vooral even weten dan via de app. Johan de Koning uit Veldhoven. Hoi Rory, deze maand precies 40 jaar geleden dat Zandvoort van de Pasadena Dream Band een hit werd. Ik zou het leuk vinden om die klassieker weer eens te horen. Ah, dat is wel leuk inderdaad. Een ode aan een van de fijnste zomeroorden van Nederland. Gewoon lekker op het strand liggen, lekker bakken en tussendoor even wat te eten halen bij een van die kramen die daar over het strand rijden. De Pasadena Dream Band, je hoort hem nu.

Leslie Bronkhorst en Tutti Colori, gedraaid door Rory op Radio Wadel. Ja, deze zal hij ongetwijfeld zondag ook nog wel even doen, toch? Voor de duidelijkheid, zondag de Radio Wadel Zomertour in Rode. Met onder andere Leslie Bronkhorst erbij, maar ook Rutger van Barneveld, Henk Wijngaard. En het mooie is, Henk Wijngaard die komt niet alleen, die komt samen met zijn truck. Zijn gele truck, de iconische Henk Wijngaard-truck, is erbij. Hij zelf komt zingen. Corrie Konings is er ook bij. Frank van Etten, Samantha Steenwijk, Pascal Redeker, Jan Biggel, Even Serieus, Stef Ekkel, Helemaal Hollands, Jorieke Sterke. En dan staat er nog een hele lijst aan artiesten. Ik zal die maar niet voorlezen. Maar mocht je denken, dit ging allemaal wat snel en ik wil ze allemaal nalezen, dan kan dat in principe op onze website radiowadel.fm. Nou, of je moet besluiten, ik ga gewoon naar Rode toe zondag. En ik zie het wel. Ik bestel daar een lekker drankje. Ik zorg dat er wat vrienden mee zijn. En ik maak er een mooie middag van. Nou, dat lijkt me goed. Het begint daar al op tijd ook. Zo rond de uur of één begint het eigenlijk al. Met een aantal artiesten, een aantal headliners. Ook meteen al vroeg. Dus zorg dat je erbij bent. Het is echt een mooie middag daar in Roden. Nou, gaan wij nog eens even kijken naar de verzoekjes. Sipco uit Arnhem, die zou heel graag een keer een vrouw zoals jij van Hans de Boy willen horen. Hij schrijft erbij, mijn favoriete Nederlandstalige nummer. Ja, Hans de Boy, natuurlijk ook van Annabel en van Ik hou van alle vrouwen. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat hij bijna alleen maar liedjes over vrouwen heeft geschreven. Hè? Maar ja, laten we eerlijk zijn, dat is ook een mooi onderwerp. Hij zat even een tijdje aan de grond financieel gezien, maar volgens mij gaat het wel weer beter met hem. En hij heeft een aantal hele mooie liedjes gemaakt. Waaronder deze, inderdaad, Sipco. Een vrouw zoals jij, hoor je nu op Radio NL.

0: heerlijk liedje is dit. Mike Versteeg, Hartslag van je Heupen en Hans de Boy ook nog. Met een vrouw zoals jij op Radio Adel. Ik vind het zo mooi zoals dat dan gaat. Ja, dit is bijna leuk om even te vertellen aan mensen die voor het allereerst Radio Adel luisteren. Stel je voor, je zet nu voor het allereerst radio op Radio Adel. Nou, sowieso van harte welkom. Ik hoop dat je nog even blijft. Dit is het programma van Hessel. Ja, heel veel mensen weten dit, die zitten te luisteren natuurlijk. Maar gewoon stel je voor, het is ook gewoon leuk om het op deze manier uit te leggen. Nou, Hessel die is er vandaag niet. Die is op de braderie in Ruurlo. Daar moet hij optreden. Want Hessel die is ook zanger. Die zingt ook liedjes samen met Ideke, zijn partner. En het leuke is dat Hessel, die draait zijn eigen liedjes nooit in zijn radioprogramma. Dat vindt hij dan ongemakkelijk en zo. En dus dat doet hij nooit. Natuurlijk ook een beetje vreemd als je dan je eigen liedjes gaat draaien als er ook ruimte is voor een andere artiest, zeg maar. Dat is een beetje de overweging. Maar als hij dan weg is, dan ontstaat er een beweging van mensen die, nou ja, je zou bijna kunnen zeggen, blij zijn dat hij weg is. Want dan kan er eindelijk een keer een liedje van Hessel gedraaid worden. Ja, dat vind ik dan wel weer grappig. Daar kwam Annemiek uit Veenendaal mee. Sophia uit IJsden, die reageert daar dan weer op in de app. Die zegt, ja, helemaal geweldig, Annemiek, top. En een berichtje van Jan uit Papendrecht, die heeft zelfs een suggestie. Die zegt, als je dan toch een nummer van Hessel wil draaien, doe dan even de Truckstar Polonaise, want die is wel heel leuk. Ja, dat klopt inderdaad. Maar nou had Annemiek ook een specifiek verzoekje erbij. Zij zegt, het is het favoriete nummer van Wouter, van de collega in de pakketshop daar. En dat is het liedje Johnny Cash van Hessel Wijkstra dus. Je hoort hem nu op Radio Adel.
1: Als je van je vrijheid wilt genieten, op de grote wegen lig je kans.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën. Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met andermans zaken. En altijd thuis van het handen zwier. Zing het dan.
1: Hij leent circa zijn zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
0: Want ik moet toch aan mijn zakje denken. En aan mijn dagelijkse val.

enige chili of in Epe. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die

0: recente ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live.

0: live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Rode wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Vlak voordat premier Rob Jette iets zou gaan zeggen op een Pride-bijeenkomst in Amsterdam was er een protest van pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen: Jette, schande, bloed aan je handen. De actievoerders vinden dat hij te weinig actie tegen Israël neemt. Na een paar minuten kon Jette aan zijn verhaal beginnen. De brandweer in Limburg krijgt hulp uit België bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. Verder komen er sproeisystemen die de grond nat moeten houden, zodat de bodemtemperatuur daalt. Dat moet het gevaar voor ontploffende oude munitie verkleinen. Omdat de brand vooral dicht bij de grond zit, zijn blushelikopters nu niet nodig. In het westen van het land is het zo droog dat openbaar groen in de gemeenten als Den Haag, Vlaardingen en Delft voorlopig geen water meer krijgt. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. De gemeenten balen, maar snappen dat het is wat het is. We moeten nu heel zuinig zijn, zeggen ze. Marco Borsato maakt volgend jaar niet zijn comeback bij de Vrienden van Amstel Live. Er gonsten berichten rond, maar volgens het management kloppen die niet. En ook geruchten over een eigen concertreeks in Ahoy niet. Marco Borsato was jaren uit de running door een misbruikzaak en daarom werd hij eind vorig jaar vrijgesproken. En nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Goedemiddag, dit is Radio NL en de verkeersinformatie van de ANWB. Totaal 7 files, we pakken even de belangrijkste eruit. Onder andere op de A1 Hengelo-Osnabrück richting de Nederlandse grens heb je 11 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen, daar zijn werkzaamheden bezig, 11 minuten daar ook.

0: 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. En ook file op de A37, dat is knooppunt Holsloot richting Meppen. In Duitsland ook, daar 12 minuten extra. Dan een hele lijst aan snelheidscontroles. Ja, die flitsmarathon die is druk bezig. Onder andere controles op de A1, dat is Amersfoort-Eemnes bij 39,9. De A2 Weert echt bij 202,0. De A4 Bergen-op-Zoom grens met België 248,2. Dan de A6 Emmeloord-Jouren bij 289,9. A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7,5. Ze staan daar ook nog op meerdere plekken. A27 ook op meerdere plekken. Onder andere Gorinchem-Utrecht bij 66,2. Dan de A28 Hogeveen-Assen 153,5. Nog een keer de A28 Assen-Hogeveen 160,7. A59 dan Dinteloord richting Breda 88,2. De A59 nog een keer Den Bosch richting Breda bij 115,6. En op de A67 Eindhoven richting de grens met België bij 18,0.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Rory Jonker gaat!
0: Met zometeen misschien wel jouw verzoekje op de radio. En ook drukwerk onderweg naar Sineke. Ik doe wat ik wil.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lekker vredelievend liedje is dit eigenlijk, als je dit zo beluistert. Het was drukwerk en onder mijn dak. Ja, het voelt een beetje alsof we de tweede keer drukwerk draaien in dit programma. Maar dat heeft natuurlijk te maken met die René van het Plein die Schijnen liggen op mij opnieuw heeft gedaan. Nieuwe versie, maar wel hetzelfde liedje natuurlijk. Drukwerk hoorde je dus op Radio Warel. Het is op volle kracht. We gaan door met de verzoekjes. Bertus uit Apeldoorn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hier met Bertus. Ik wou graag een plaatje aanvragen van Anne Jansen, meisje met de rode haren.
0: Oh,
1: was
0: leuk.
1: Ook in de zomertijd Nederland op de hit.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat zou kunnen, heel mooi. Dank je, ciao, tabakko.

mooi beeld is dat. In Polonaise naar de kroeg toe. Ik zie dat voor me. Marco Schuitmaker, zijn nieuwste heet Loesoe. En hij is deze week de Hollandse nieuwe bij Radio RL. Het is wel leuk om te zien dat de voorpret inmiddels is begonnen voor de zomertour. Komende zondag in Roden vindt die plaats. Ja, niet alleen bij ons. Ja, bij ons gronst het al een beetje door het pand natuurlijk. Iedereen heeft er zin in. Het wordt een mooie middag daar. Maar ook onder de luisteraars van Radio RL. We krijgen heel veel appjes de hele dag door. Dat mensen er zin in hadden, er zin in hebben voor de komende zondag. En dat ze misschien ook wel een liedje zouden willen horen wat daar een beetje bij aansluit. Zo is er een berichtje van André Lasseur uit Spakenburg. Die zegt speciaal voor onze collega Anton, de absolute meezinger Cowboys en Indianen van de Dikdakkers, om vast in de stemming te komen voor zondag bij de zomertour. En dat is dan met de groeten van zijn collega's van Qsta.nl of Qsta.nl. In ieder geval de collega's van Anton daar, die wensen hem de hartelijke groeten. Ja, de Dikdakkers, zij zijn erbij voor het laatst, hè, want ze gaan stoppen namelijk na dit jaar. Dus ze doen alles voor het laatst. Dus ook de Radio RL Zomertour nog één keer knallen met ook deze.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Dit is Radio NL.
3: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
4: Radio NL, altijd aan. Dekbed.com, de zachtste dekbedden, speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment, met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
6: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.

0: in of doneer.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: En daarvoor schakelen we over naar Purmerend. Daar zit onze vaste weerman, dat is Jan Visser. Jan, goedemiddag.
3: Rory, goedemiddag.
2: Hey, het zou vandaag tenminste een beetje wisselende berichten, maar het zou vandaag iets minder worden. Maar ik weet niet hoor, maar als ik buiten ben, dan voel ik dat niet per se, zeg maar.
3: Nee, maar het is wel wat minder warm hoor. Kijk, de luchtvochtigheid is hoog, dus dat scheelt. Er staat wel een behoorlijke wind, dat compenseert dan weer. Maar het is minder warm, dat zien we duidelijk aan de temperaturen. Het is op dit moment in kuststreken is het zo'n 23 tot 24 graden. En verder landinwaarts komt de temperatuur boven de 25. We zien Twente ruim 27 inmiddels bij Enschede. En het is al 28 graden geweest in L in Limburg. Dus er komt nog wel ietsje bij. Dus het is wel warm, maar minder dan gisteren. Want toen hadden we echt nog temperaturen tot lokaal in Brabant bijna 35 graden. Nou, dat is vandaag dus duidelijk niet aan de orde. Verder is het veel minder zonnig en dat scheelt ook een stuk natuurlijk. Want de zon is wel fijn, maar het is wel met die hoge temperaturen. En in combinatie met die felle zon, dat is af en toe toch wel een beetje, dan geef je toch wel een brandend gevoel.
2: Beetje te veel van het goede eigenlijk ook.
3: En het is op veel plaatsen nu wat bewolkt. En dat blijft vanmiddag zo. Hier en daar komt de zon er wel door, vooral in het westen. Maar toch behoorlijk wat bewolking. En zeer lokaal kan er een buitje vallen. En vooral veel wind aan de kust staat. En ook op het IJsselmeer een vrij krachtig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Nou, vanavond en de komende nacht blijft het op een bui in het Waddengebied na droog. Wind neemt vanavond tijdelijk iets af. In de nacht wordt de wind weer wat sterker, zeker aan de kust. En dan morgen zijn er perioden met zon. Vooral in de ochtend, in de middag, in het noorden. Meer bewolking, Waddengebied, kans op een paar buien. En de temperaturen lager, zo rond de 21 graden in het Waddengebied, tot zo'n 25 in Limburg. En de wind is morgen west tot noordwest en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Nou, de vrijdag en zaterdag hebben we dankzij hoge druk weer droog weer, flink wat zon ook. En temperaturen die op zaterdag weer boven de 25 graden gaan uitkomen. Ook zondag trouwens. Maar aan het eind van de zondag neemt waarschijnlijk de kans op een enkele bui toe. Met onweer. En begin volgende week zien we de temperatuur dan weer wat zakken.
2: Juist.
3: Echt een overgang naar wisselvallig weer. Daar moeten we nog even op wachten. Dat zou misschien, met de slag om de arm, rond half augustus kunnen gaan gebeuren.
2: Ja, er zijn mensen die zitten daar echt op te wachten. Hè? Die zijn de warmte wel een beetje zat.
3: Ja, nou ja, en wat grote probleem is, Rory, is natuurlijk de droogte.
2: Ja, ja, zeker.
3: In al zijn facetten, want er gelden natuurlijk waterrestricties. Sluizen moeten dicht blijven.
2: Ja.
3: Lage stand van rivieren natuurlijk. Drinkwater voor de natuur natuurlijk. En de boerenstand die gewoon te weinig water heeft nu.
2: Ja, ja, de boeren en de tuinders hebben er slag van ook. Tuinders, ja, dat klopt.
3: Ook natuurlijk.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, heb jij nog een mooie weerspreuk voor vandaag?
3: Dat is een korte. Augustus rijpt, september oogst.
2: Ik vind hem heel mooi. Ja, dat past ook wel weer een beetje bij het verhaal van de droogte en het boerenleven.
3: Ja, en ook augustus is natuurlijk toch een beetje de maand waarin de puntjes op de i worden gezet. Hè. Het fruit wordt, we hebben natuurlijk de kersttijd al achter de rug natuurlijk, maar
2: ja.
3: Het fruit wordt rijp. Rijper en rijper. In september dan kunnen de oogsten beginnen.
2: Hè. Dat is zo. Hey, dankjewel Jan en tot de volgende keer.
3: Ja hoor.

vakantie als wij social media mogen geloven. En ze gaat voorlopig niet naar huis. En laat dat nou toevallig ook de titel zijn van haar nieuwe liedje. En die hoorde je op Radio Adel. Jos van Leeuwen uit Nieuwegein. Die zegt, doe maar even een liedje van Katja Schuurman. Omdat die liedjes zo leuk zijn. Ja, dan kunnen we natuurlijk draaien Linda, Roos en Jessica. Daar was zij onderdeel van. En zij gaat daar ook mee toeren nog, hè, eind dit jaar samen met Babette van Veen. Dit is op de radio. Alles of niets.

En doe mij een rondje op Radio Barel. En Linda, Roos en Jessica daarvoor nog. Met alles of niets. Verzoekjes zijn van harte welkom in de app van Radio Barel. Want daar is het namelijk op volle kracht voor. Tot 3 uur. Heel veel verzoekjes. Die van jou kan er nog bij. Zometeen na 2 uur. Dus stuur hem vooral even. Wel leuk. Er zitten 2 collega's hier afzonderlijk van elkaar te appen. Onder andere Pieter uit Zomeren. Die zegt: goedemiddag Rory. Ik zou graag voor mijn collega John het nummer Amsterdam van Mick Harre willen horen. Samen met Johnny Jordaan. Omdat hij zijn stadje behoorlijk mist. Nu hij sinds een paar jaar in Helmond woont. Alvast bedankt en een fijne uitzending. Nou, leuk. Mick Harre en Johnny Jordaan is wel heel leuk natuurlijk. Mick Harre die ineens ook vocalen van Johnny had opgedoken en daar een liedje mee heeft gemaakt. Maar nu reageert John, dus zelf ook, John uit Helmond. Die zegt: hallo Rory, ik wil graag voor Pieter het liedje van Tante Leen horen met Oh Johnny. En dat is natuurlijk, hè, dat is echt zo'n Amsterdamse klassieker. Ja, welke zullen we dan doen? Ja, zal ik dan... ik vind Tante Leen eigenlijk wel leuk. Want ik vind Mick Harre ook niks tegen Mick Harre. Die heeft natuurlijk ook veel leuke liedjes. Was laatst hier nog te gast, dat gaat allemaal goed. Maar zo'n echte oude Amsterdamse klassieker, die hoor je niet zo vaak. Dus ik dacht wel...

Ah, dit is toch mooi. Dit is sowieso zonder twijfel het oudste liedje dat ik tot nu toe heb gedraaid in het radioprogramma vandaag. Het was Tante Leen en Oh Johnny uit 1956. Ja, doe dat nog maar eens na. Aangevraagd door John uit Helmond. Ja, die zijn stadje mist, Amsterdam. Ah, nou, hopelijk is dat bij deze dan een stukje minder. Je bent bij Radio Barel. Zometeen is het 2 uur. Daarna gaan we nog een uur door met Op Volle Kracht. Dus als je een verzoekje hebt, als je nog iets wil horen, mag echt van alles zijn. Hè? We moeten bijvoorbeeld ook nog even een Henk Wijngaard doen zometeen. Omdat het Wijngaard woensdag is. Laat van je horen in de app van Radio Barel. Dit is de nieuwste van de Gebroeders Koop. Wij zijn

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Heb je trek?

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Radio N. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van

0: Post, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Aan de grens bij Hazeldonk heeft de marechaussee twee Iraakse mannen van de weg gehaald. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Ze vielen op omdat ze aan het slingeren waren en hun auto hing opvallend laag. In de wagen zaten vier andere mensen zonder papieren. Verder bleek dat een van de Iraakse mannen eerder was gepakt voor mensensmokkel. In Amsterdam zijn twee minderjarige jongens opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Bos en Lommer. Ze zitten vast en mogen alleen met een advocaat en met hun ouders praten. Zaterdag was bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een ontploffing en de politie kijkt of er een link is. President Zelensky trekt aan de bel over de Oekraïense luchtverdediging. Het aantal luchtafweerraketten is hard gedaald en de toevoer vanuit onze partners stokt, schrijft hij op X. Voor Zelensky waren dodelijke slachtoffers, zoals bij de jongste Russische aanvallen op Kiev, te voorkomen als er genoeg raketten waren geweest. FIFA-baas Infantino zit een Rabat om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond de plannen van Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige protesten terug, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is erom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
15: Een hele goede middag. Je luistert naar Radio Warel. En dit is de stand van zaken op de weg. Er zijn 10 files gemeld in Nederland. En dit zijn de grootste vertragingen volgens de ANWB. De A1 Hengelo-Osnabrück richting de Nederlandse grens. 12 minuten. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Velsen zijn werkzaamheden bezig. En een kwartier vertraging heb je daar. A12 dan Arnhem-Oberhausen richting de grens met Duitsland. Een kwartier. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Haps staat een defect voertuig. En daarom 12 minuten extra. Dan zijn er ook snelheidscontroles gezien op de A2 Weert richting Echt 202.0.

0: Bergen op Zoom, grens met België, 248.2. De A6, Emmeloord-Jouren, 289.4. Dan de A16, Rotterdam-Dordrecht, 7.5. Nog een keer de A16, Dordrecht-Breda, 53.8. A27 op meerdere plekken, onder andere Gorinchem-Utrecht bij 66.2. En ook nog eentje op de A28, Hogeveen-Assen, 153.5. A59, Dinteloord richting Breda bij 88.2. De A59, Den Bosch-Breda bij 150. En de A67 Eindhoven richting de grens met België bij 18.0.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, goedemiddag. Jouw verzoekje is welkom via de app van Radio Barel. Krijg je Harte 10 zometeen en ook Robert van Emert.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: prachtig liedje is dit, hè, van Harte 10. Dat is inderdaad de titel van het liedje, Ik wil je niet kwijt. En ook Robert van Ebert hoorde je nog, en Zandloopster. Is dat dan iemand die door het zand loopt, de vrouwelijke zandloper, de zandloopster? Nou, ik zit daar dan in mijn hoofd over na te denken. Hey, goedemiddag, dit is Op Volle Kracht. Nog een uurtje jouw verzoekjes op de radio. Wat wil je horen? Laat maar weten in de app. Joshua uit Rotterdam dan. Goedemiddag.
1: Hey Rory, goedemiddag.
0: Hallo.
1: Zou je van mij Ik Praat Plat van de Dutch Boys willen draaien?
0: Ja, prachtig.
1: Alvast bedankt. Yeah.
0: Ik vind het mooi dat dit verzoekje dan uit Rotterdam komt. Ik Praat Plat uit een hele andere hoek van Nederland. Maar goed, de Dutch Boys zijn hier.

Rokjesdag wel even een nieuwe betekenis, hè? Jorieke Serken, woensdag Rokjesdag bij deze. Maak me gek, hoorde je. Op Radio Maril en helemaal Hollands daarvoor nog met Titanic. Het is wel leuk te zijn van die artiesten waar je dan zowel hele oude als hele nieuwe liedjes van kan draaien. Die draaien gewoon al heel lang mee, die artiesten. Die hebben gewoon heel veel liedjes uitgebracht. Zo is daar bijvoorbeeld Corrie Konings. Hè. Die is gewoon still going strong met nieuwe muziek. Maar je zou ook voor echt van een van die klassiekers kunnen gaan. Hetzelfde voorbeeld zijn de Havenzangers. Daar zou je dat ook van kunnen zeggen. Je zou gewoon voor muziek van ze uit 2026 kunnen gaan. Want die hebben ze namelijk gewoon. Maar er zijn ook van die klassiekers uit bijvoorbeeld het jaar 1979. En nou net zo eentje vroeg Sander aan. Dit is Daar bij de waterkant voor Sander uit Twello.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl, 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder-13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
8: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
9: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

Het is nieuwe muziek op Radio Rel. Gideon en ik mis je. Het is woensdagmiddag en dat betekent dat wij volle bak in Wijngaard woensdag zitten. Dus zometeen ook nog even een klein liedje doen van Henk Wijngaard. Want ik heb hem nog niet gedraaid en dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Er zijn er een aantal leuke suggesties binnengekomen. Nu al, je mag natuurlijk altijd dingen doorsturen. Maar er is er eentje, daarvoor ben ik net speciaal naar de archieven gelopen om die er even bij te pakken. Want die stond namelijk niet in de computer. Welke het is, ik vertel het je zometeen. Ook Amar komt eraan. En eerst Frans Bauer en Marianne Weber.

0: geweldig. Amar heeft al zijn dromen waargemaakt en daar zingt hij over in dit liedje. Stem in je hart. En die hoorde je bij Radio Adel met Frans Bauer en Marianne Weber daarvoor nog. Wij zijn ondertussen op zoek naar een wijngaardliedje. Want het is woensdag, wijngaard woensdag bij Radio Adel, zoals de traditie voorschrijft. Maar ik had er nog geen gedraaid, dus ik doe dat met liefde en plezier nog even dan. Dankjewel voor de suggesties als je hebt meegedacht, want dat is uitgebreid gedaan. Onder andere Anko Frankes uit Wijnjewouden. Ga ik even vanuit, daar schiet de Brabander in mij even een beetje tekort. Hij zegt graag Dirkie van Henk Wijngaard. Dat vind ik zijn mooiste nummer. Het is inderdaad ook wel een hele mooie van hem. Roelof de Containerman uit Nijverdal heeft ook een mooie. Ja, kom maar door.
1: Goedemiddag, Rory.
0: Hallo.
1: Zou jij Henk Wijngaard willen draaien? Op deze mooie Henk Wijngaard woensdag.
0: Nou, dat gaat wel lukken, ja.
1: Zonder boer geen voer en zonder transport niks op je bord. Er staat een hele klote tractor bij Frans op den Bult. Bij Hengelo, Oldenzaal.
0: Mooi, man. Nou, dan
1: groetjes, Roelof de Containerman.
0: Ben je in ieder geval daar weer van op de hoogte? Volgens mij over containers gesproken. De containersong heb ik ook nog voorbij zien komen. Maar er kwam ook een hele mooie van Johan uit Nieuw Lekkerland. Die zegt, goedemiddag, ik heb een verzoekje van Henk Wijngaard, De Laatste Rit. Die moest ik even opzoeken. Het grappige is, wij hebben heel veel Henk Wijngaard liedjes. Want ja, we zijn Radio Adel, wij moeten dat hebben natuurlijk. Maar deze die stond niet in de computer. Dus ik ben net even naar de archieven gerend. Daar hadden we hem gelukkig wel, want het is wel een mooi liedje. Henk Wijngaard en De Laatste Rit. Je hoort hem nu.

God, dat we die nou niet hadden opgenomen in ons immense computerbestand. Deze van Henk Wijngaard. Maar ja, die man heeft ook zoveel liedjes. Hoop dat je het me vergeeft en dat je het ons vooral ook vergeeft. De laatste rit toch kunnen vinden. En je hoorde hem zojuist op Radio Waddel. En ja, met trots kunnen wij melden dat hij er zondag bij is. Hè? De Radio Waddel Zomertour in Roden. Hij en zijn gele truc komen langs. Hij om te zingen, de truc om te shinen. Henk Wijngaard. En laten we hopen dat dat niet zijn laatste rit wordt. Hè?

en ook Thomas Bergen, als je de keuze had, op Radio NL. Nou, tot zover op volle invalkracht voor vandaag. Morgen is Hessel weer terug. Die staat nu nog even mooi een feestje te maken in Ruurlo bij de braderie daar. Dus als je in de buurt bent, veel plezier daar als je er naartoe gaat. En wij gaan zo meteen verder met de middagshow. Ivo Pasveer en Gezeur met Leur komt eraan. Veel plezier bij hem. Dit is Jeroen van Zelst.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: heerlijk.
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf...

0: anders doet.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is Daan Peenius op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Duitse politie heeft misschien een aanslag verijdeld op het vliegveld van Leipzig. Het gevaar kwam van een drone met explosieven. Die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat nu aan de grond staat. De drone is meegenomen voor onderzoek en de NAVO is daar ook bij betrokken. Tientallen boeren zijn met hun trekkers een provinciale weg in Twente opgereden. Ze blokkeren vlakbij Oldenzaal de brug over de A1. Op de trekkers hangen protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. In Brabant is dicht bij de Belgische grens een verdachte auto van de weg gehaald. De politie vertrouwde het niet, want de auto was op de A16 aan het slingeren en de achterkant was doorgezakt. Er zaten 6 mensen in, van wie

0: in van wie er 4 geen papieren hadden. Mensensmokkel, denkt de politie, die 2 mannen uit Irak heeft opgepakt. En bezoekers van het festival Sziget in Boedapest vinden het altijd prachtig. Het laatste stukje met de boot, maar dat kan dit keer niet. De boten worden aan de kant gehouden door de lage waterstand in de Donau. Je kunt nu alleen via de bruggen op het eiland komen. Sziget begint maandag en duurt de hele week. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Goedemiddag, 3 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met 2 files gemeld. Je vindt ze op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar de grens. 25 minuten door de grenscontroles. En de A50 Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Waterberg en Beekbergen. 40 minuten. En dat komt daardoor een ongeluk met een vrachtwagen. En een hele hoop flitsers gebeld op deze woensdag. Ik pak er even een paar voor je uit. A1 Amersfoort-Apeldoorn bij 59,4. De A4 Den Haag-Amsterdam bij 28,4. A7 Groningen-Heerenveen bij 152,1. En de A27 Utrecht naar Almere bij 115,1. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Ivo Pasveer!
9: Goedemiddag, het is woensdag. We breken de week met Gaatse Hallie. En dit is Jeffrey Heesen.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

Oh god, ja, ik heb gisteren wat gezegd, ik weet het. Ik heb dus nog nooit zo'n blikkie geprobeerd. Hè. Het is er gewoon nog nooit van gekomen. Ik heb ze altijd zien staan in de supermarkt of als ik in de kroeg ben, dan zie ik altijd van die blikkies staan. Iedereen die heeft er tegenwoordig één in de hand op festivals, maar nee, het is aan mij nog niet besteed. Ik zag een appje binnenkomen, heb je het nou al geprobeerd? Nee. Ja, de hele bol op stelt een ode aan dat nieuwe hard seltzer drankje. Gaatse Bosma hoor je bij Radio NL. Aan het begin van een nieuwe middagshow. Het is woensdag, we breken de week. Met onder andere vanmiddag natuurlijk weer jouw kans op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Hij is nog net niet heet omdat hij net van de pers komt. Met andere woorden, vanmiddag jouw kans om als een van de allereerste Nederlanders dat gloedje nieuwe Radio NL t-shirt te bemachtigen. En natuurlijk het allerbeste van eigen bodem. Met André Hazes en Gerard Joning zometeen. Jeffrey Kuipers komt eraan en eerst terug naar de 90's. De tijd van de Tamagotchis en de Flippo's. Er is Honey en Liefde is Lekker.

Net als zijn naamgenoot André Kuipers, op weg naar de sterren. Jeffrey Kuipers en veel te lange nacht. En aankomende vrijdag, dan is hij hier te gast bij Teken in Werk in Uitvoering. En komt hij ook alles vertellen over dit liedje, veel te lange nacht. En ik heb begrepen dat hij inmiddels in Spanje woont. Dus denk dat hij al onderweg is, vermoed ik zomaar eventjes. Dit is Django Wachter.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

Binnenkort is hij te zien op de televisie, hè, deze Wolter Kroes. Hij krijgt als, nou ja, een van de laatste zijn eigen reality-serie. Wordt uitgezonden op TLC en later ook te zien op HBO Max. En zijn hele leven komt voorbij. Behalve één plek. Hij mag niet gefilmd worden in de slaap- of badkamer. Ik ga sowieso niet met mijn snorkel onder de douche op beeld, zegt hij er zelf over. En dat is dan ook wel weer te begrijpen, toch? Stiekem ook wel benieuwd hoe het leven van de Kroesjes eruit ziet. En binnenkort dus te zien op de televisie. Ik heb de hele nacht liggen dromen, hoor je zojuist bij Radio NL. Met Femke Hengeveld zometeen. En dit zijn Henk Dissel en Tim Doos.

woensdagmiddag, Radio NL met Femke Hengeveld en Feestje. En daar komt ze morgenochtend om 11 uur als koffiegast alles over vertellen bij Teken in Werk in Uitvoering. Dus mis het niet. Femke Hengeveld te gast bij Teken in Werk in Uitvoering morgenochtend. Dit is de middagshow van Radio NL met Kido van der Graaf zo direct. En dit zijn Nick en Simon.

0: En eigen schuld. Het is woensdag, hakdag. We breken de week op Radio NL. En daarom jouw kans zometeen op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. In het spelletje van de dag. Blijf erbij tijdens de middagshow.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Heb je trek?

0: van waanzinnig voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo. Radio NL.
3: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
5: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venraai. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit. En die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Soedal. De bouwverslimmers.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact.

0: wordt het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Goedemiddag, 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens. Een kwartier door de grenscontroles. En ook file op de A76 in het zuiden van het land. Geleen-Aken. Dat zeg ik nu wel, maar inmiddels verdwijnt die file van mijn scherm. Dus ook op de A76 rijdt het inmiddels mooi door. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A1 Amersfoort Amsterdam bij 39.9. A2 Eindhoven-Maastricht 202.0. De A2 Amsterdam-Den Bosch 62.2. A7 Groningen-Heerenveen 152.2. A13 Rotterdam-Den Haag bij 5.4. A27 Utrecht-Almere bij 115.1. A28, daar staan ze in beide richtingen bij 153.5. A32 Leeuwarden-Heerenveen 46.0. A37 van de grens naar Hoogeveen bij 32.1. En de laatste A67 Eindhoven richting de grens bij 18.0. Goeie reis.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Eva Pasveer!
6: Met de Hollandse nieuwe van Marco Schuitmaker zometeen. En eerst de Turk uit de kroeg. Dit is Ammar.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Binnenkort is hij in de theaters te zien in het hele land. Van Maastricht tot Groningen. Marco Schuitmaker en Loesoe in de middagshow. Yes, goedemiddag. We breken de week op deze woensdag 5 augustus. Het is het midden van de werkweek, maar misschien toch ook wel het einde van je vakantie dat nadert. Laten we hopen dat het nog heel lang weg is als je nog lekker van je vakantie aan het genieten bent. Wij zorgen in ieder geval voor lekkere Hollandse tunes op deze woensdagmiddag om toch nog een beetje te kunnen genieten van je werkdag of van je vakantie. Met zometeen onder andere nog jouw kans in het spelletje van de dag op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. En dat doen we in het nu al legendarische pop-up item ra-ra-ra. Van wie is de la-la-la? Nou heb ik nog een aantal la-la-la's gevonden. Maar mocht je nou ook zelf een keer een suggestie hebben voor een la-la-la, daar sta ik voor open. Hè? Als je een hele mooie la-la-la hebt in een liedje, stuur hem vooral even door in de radio. Hè? Wie weet dat we dat wellicht volgende week eventjes kunnen doen. Eerst, ik moet je toch even mededelen. Dit is vervelend nieuws. Zeker als je dit ontzettend herkenbare liedje als oorwurm in je hoofd hebt. Dit liedje wat je nu gaat horen op Radio NL staat namelijk niet op Spotify. En heel eerlijk, hè, even onder elkaar. Er is niks irritanter dan wanneer je een liedje in je hoofd hebt en je kunt hem vervolgens nergens vinden. Nou, mocht je hem willen opnemen, dit is je moment. Druk even op record bij je bandrecorder, want je gaat het nu horen op Radio NL. Dit zijn de Millionaires.

0: Hardy, Mike Versteeg en de tijger van de kroeg bij Radio NL. I stand corrected. Ik zie Jurjan uit Rode binnenkomen. Die zegt, hoi Ivo, hij staat wel op Spotify, de miljonairs met Marlena. Nou, dan is dat echt pas heel recent gebeurd. Want hij heeft er een hele tijd niet op Spotify gestaan. Maar dat gebeurt wel vaker, hè? Dat liedjes dan een tijdje eraf worden gehaald. Heeft dat waarschijnlijk met rechten en zo te maken. En dan worden ze uiteindelijk weer toegevoegd. Nou, in dat geval, bandrecorder, die kun je weer voor een ander liedje gebruiken.
1: Het spelletje van de dag.
0: Nou, dat is ook weer een mooi voordeeltje. Hey, het is woensdagmiddag. We gaan prijzen weggeven in de middagshow van Radio NL. We spelen het nu al legendarische item. Ra, ra, ra. Van wie is de la, la, la? Wordt heel wat afgelalaat in Nederlandse muziek. En daarom vandaag en eigenlijk deze hele week even de la, la's in de spotlight zetten. Herken jij ze? Ja, dan kun je prijzen winnen. Titel en artiest wil ik van je weten van de La La La van vandaag. Stuur je die door in de Radio NL app. Dan maak je kans op onder andere het gloednieuwe Radio NL t-shirt. En we doen er uiteraard ook nog heel wat andere Radio NL goodies bij. Wordt allemaal voor je geregeld. Maar goed, dan moet je wel eventjes raden van wie de La La La is. Het is dus of van een Nederlandse band of van een Nederlandse artiest. En let op, het liedje kan in het Engels zijn. Zeg ik er maar even bij. Maar het komt van eigen bodem. Dat is het allerbelangrijkste. Ben je er klaar voor? Dit is de opgave van vandaag. Telefoon in de hand en app hem maar. La, la, la, la.

0: Oké, deze was echt te makkelijk.
1: Ja, oké. Ah, die moet er ook tussen zitten, Dit was easy peasy, denk ik. Nou, kom maar door. Score dat Radio NL t-shirt. Titel en artiest stuur je nu door om mee te spelen in het spelletje van de dag.
2: Het spelletje.
3: Het spelletje
2: van de dag.
4: Così bella donna. Quattro formaggi. Buongiorno.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Radio NL vind je ook op YouTube. /RadioNLFM.
3: Te groot? Bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1+1 gratis. AHA Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AHA Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: tijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: Geregeld zon, maar er trekken ook wolken over het land in het zuiden. En vanmiddag in het oosten zijn buien mogelijk. Het wordt vanmiddag lokaal 29 graden. Morgen schijnt de zon, maar in het noorden zijn wolken zichtbaar. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 20 tot 25 graden. En de dagen daarna blijft het droog en zomers met in het weekend weer oplopende temperaturen. Het is bijna 4:55. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is na dagen blussen onder controle, maar er is nu weer brand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Op beelden is te zien hoe strandgasten op de vlucht slaan. In het centrum van Londen zijn 4 mensen neergestoken, vermoedelijk met een schaar. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt, een vrouw van 47. Een Duitse rechter heeft 7 mensen veroordeeld die lid waren van een extreemrechtse terreurcel. Ze hadden onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze kregen straffen tot 5 jaar.
2: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen. ANWB Verkeersinformatie. Er is momenteel weinig aan de hand op de weg. Files die vind je op de A10 Amstel-Koenplein tussen Amstel en de Nieuwmeer 6 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 10 minuten door de grenscontroles. A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en Beverwijk-Oost 12 minuten door een ongeluk. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Zomeren momenteel 12 minuten. Flitsers onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht 202.0. A4 Amsterdam-Den Haag bij 29.4. De A13 Rotterdam-Den Haag bij 5.4. En de A28 Assenaar-Zwolle bij 160.7. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister. Dit is de opgave van vandaag in Ra-Ra-Ra. Van wie is de La-La-La? La-La-La-La-La.

0: beste titel en artiest stuur je nu in de app om mee te doen.
1: Hartje! Hij is zo gek als een deur. Dit is het feestje op je radio.
2: Come on everybody!
3: Oh, feestje,
2: joh. Oh, you're looking good!
1: Het feestje op je radio. Gezeur met Lul.

0: binnenkort, hè? Zin in de zomerfesten. Dit zijn de ambassadeurs Yves Berendsen en Busy. En we zijn er.
1: Het spelletje.
2: Het spelletje
1: van de dag.
0: En aan de telefoon Adriaan uit Middelburg. Goedemiddag, Adriaan.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Is het een beetje goed vertoeven in deze zomer in het Zeeuwse?
3: Het is droog.
0: Het is droog, ja, dat is dan het belangrijkste. Maar natuurlijk ook heel veel toeristen daar in Zeeland momenteel, hè?
3: Ja, zeker. Het is super druk met toeristen. Super goed.
0: Is dat nou gezellig dat er zoveel toeristen zijn, of vind je het eigenlijk alleen maar lastig?
3: Ja, soms reizen, soms fietsen ze wel eens in de weg.
0: Mm-hmm.
3: Maar voor de rest, ze nemen wel een bult met geld mee, hè?
0: Ja, maar goed, hè?
3: Voor de economie is het goed, hè?
0: Voor de economie is het goed, maar als jij dan weer voor een uitverkocht schap staat in de supermarkt, dan denk je van, oei, waren die toeristen toch maar gewoon lekker thuis gebleven, toch?
3: Ja, maar ik kom eigenlijk niet zo vaak in de supermarkt. Ja, af en toe, maar dan...
0: Ja. Oh, ja. Gewoon lekker laten bezorgen, hè? Dat is lekker makkelijk.
3: Ja, precies. Of je vriendin laten...
0: Exact. Oké, hey, Adriaan, we gaan ra-ra-ra van wie is de la-la-la spelen. En dit is de opgave van vandaag. La, la, la, la.

0: Oké, Adriaan, voordat we naar het antwoord gaan... Nog eventjes een klein representatief onderzoekje. Wordt er te veel gelalaten in Nederlandstalige muziek... of vind je het wel meevallen?
1: Ik vind het wel meevallen, hoor.
0: Oké, duidelijk. Ik zet het erbij. Wie is dit? Titel en artiest wil ik van je weten.
1: Dwiegelied van de 3J's.
0: Ja, natuurlijk. Oh, dit was zo makkie. Maar goed, dat mag ook wel op woensdag, toch? Hey Adriaan, van harte gefeliciteerd, man. Jij wint het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Die gaan we binnen nu en een paar weken richting Zeeland sturen. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.

0: Heerlijk uit Brabant, Guus Meeuwis. En hey, zon, kom maar op. Het is bijna 5 uur, dames en heren. U weet wat dat betekent. Ja, waar heb je zin in? Hectiek of heb je zin in kwaliteitsmuziek? Zometeen, dat kan alles, want de drive-in show op je radio komt er weer aan. Je favoriete liedje aanvragen, dat kan heel simpel door eventjes te appen naar de studio of bel even.
1: 088 0200 100.
2: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
1: Jazeker, dat is beter. Ga naar de app van Radio NL, klik rechts onderin op berichten en de DJ leest het meteen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
12: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Wassenaar is een stuk duin in brand gevlogen en daarom is uit voorzorg een hotel vlakbij ontruimd. Hoe groot de brand precies is, valt nog niet te zeggen. De rookwolken zijn volgens Omroep West tot in Zoetermeer te zien. Intussen is de grote bosbrand in Noord-Limburg na dagen blussen onder controle, maar het vuur is nog niet uit. In het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in een wijk waar veel horeca en theaters zitten. Er werd ook een traumahelikopter opgetrommeld, die landde op Trafalgar Square. In Duitsland zijn 7 mensen veroordeeld van een extreemrechtse terreurcel. Ze kregen straffen tot 5 jaar. De groep had onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze hadden ook een cultureel centrum in brand gezet. Er vielen geen slachtoffers, maar de rechter zei dat het heel anders had kunnen aflopen. En bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Ze hadden gekocht in China dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook. Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
18: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: anders doet.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja.

0: Amersfoort Amsterdam 31.1. De A2 Amsterdam Den Bosch bij 60.9. A2 Eindhoven Maastricht 202.0. De A7 Groningen Heerenveen 152.3. A10 Koenplein Rioolmeer bij 29.2. De A20 Gouden Hoek van Holland bij 39.4. En de A28 Assenaar Zwolle bij 160.7. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: De komende 60 minuten bepaal jij de muziek op Radio NL. Wat wil je horen? Laat het weten in de app.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Kun je nog even de groeten doen?
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: En moet meer, ik heb zeg ik Wildijk worden.
1: Hier is hij dan.
2: Dirk Wildijk.
1: Bij ons live.
3: Dirkie.
4: Er moet meer gedirk Wildijk worden.

0: moeten we gaan adopteren met z'n allen. Dat er meer gedirkmildijkt moet worden vier zomers lang. Uurtje lekker los! Met z'n allen eventjes gaan doen. Meer Dirk Mildijken. Er moet meer gedirk Mildijkt worden. Kunnen we dat de komende weken nog eventjes doen voordat Stefan terug is, toch? Hey, het is het uurtje lekker los. Dikke hectiek, kwaliteitsmuziek en alles daartussenin. Wat wil je horen? Waar heb jij zin in op deze woensdagmiddag? Vraag nu jouw favoriete liedje aan. Ik heb jouw favoriete liedje ook echt nodig namelijk. De playlist is hier leeg. Dus laten we hem echt even samen gaan vullen met wat er dan ook maar binnen mag komen. Zo zie ik Gijsbert Bouwheer uit Scherpenzeel binnenkomen. Die wil graag Jan Smit en Gerard Joling met Echte Vrienden horen. Ronnie uit Oosterhout, goedemiddag.
1: Ik ben met Radio Nalland bellen. Goeiedag.
0: Oh, ik dacht even dat je met iemand anders aan het praten.
1: Nee. Ja, dat was heel kort.
0: Ja, is goed hoor. Maak het gesprek maar af. Ik weet niet waar het over ging, maar...
1: Nee, helemaal. Absoluut niet.
0: Je bent alleen maar live op de radio, hoor. Voor de rest is er niks aan de hand.
1: Ik vind het helemaal goed, jongen. Gaan
0: we snel weer verder met ons gesprek. Hey, Ronnie uit Oosterhout in Gelderland, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja, Gelderland, ja.
0: Niet uit Oosterhout in Brabant?
1: Nee. Net onder de rook van Nijmegen.
0: Onder de dikke, vette rook van Nijmegen.
1: Ja.
0: Goed. Hey, Ronnie, laten we het over serieuze zaken hebben. Jij wil, neem ik aan, kwaliteitsmuziek op de radio.
1: Ja, ik vind Let's Hellen vind ik wel lekker, zeg maar.
0: Oeh, dat is lang niet gedraaid.
1: Chucky Boom Boom. Ik heb van het weekend een lekker feestje gehad. En het moet nog een beetje nadijden in het hoofd, hè.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Chucky Dickie Boom Boom. Ja, lang niet op de radio te horen geweest. Dus leuk dat je het aanvraagt, Robbie. Dank je wel, hè.
1: Oké, helemaal goed.
0: En geniet verder onder die rook van Nijmegen.
1: Ja, het is wel goede rook. Niet van de pauze.
0: Nee, oké. Dan is het goed. Eerst nog even naar Koen uit Leiderdorp. Hi Ivo, een uurtje lekker los. Is ook kwaliteitsmuziek. Vader Abraham met een kei in Amersfoort. Kwaliteit uit 79.

0: Wat is het hier warm?
1: Die heeft er een airco. Richt hem even op die wobbel in zijn broek.
2: Nou ja. Hallo. We zitten in de uitzending.
1: Sorry, dames en heren.
3: Nee, ik heb het allemaal wel gehad een beetje.

0: Uurtje lekker los. Complete chaos.
1: Uurtje lekker los.
2: Run.
3: Het is top op, nu zit mensen.

radio te horen was. Het was Lietse Hille en Chucky Dickie. Boom, boom. Aangevraagd door Ronnie uit Oosterhout in Gelderland. Hè? Niet te vergeten, zeker niet in Brabant. Nee, dit is echt Oosterhout in Gelderland. Hey, jij bepaalt de playlist tot 6 uur. Wat ontbreekt er nog? Wat moet er sowieso gedraaid worden? Wat wil je horen? En nou, wat zorgt toch ook wel voor een beetje hectiek op de radio? Kom maar door in de gratis Radio Net-app, want jij bepaalt de playlist. Ik zie hier onder andere nog Wilco uit Exlo binnenkomen. Doe even een lekker happy hardcore mix. Dat hoort bij een uurtje lekker los. Ja, ja, ik weet het niet zo goed. Ik kan natuurlijk wel even Rainbow in the Sky draaien van Paul Elstak. Maar wel alleen als ik de zegen heb van de Radio NL-luisteraars. Dus, laten we eventjes een kleine stemming doen. DJ Paul ja, DJ Paul nee. Als ik 15 keer DJ Paul ja zie in de Radio NL, dan ga ik zometeen even DJ Paul Elstak draaien. Eerst voor Joshua Vrijburg uit Noordwijk Rout. Speciaal voor de kinderen. Cheerio na een dagje Drievliet. Oh!

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakke Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar, ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: tijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: Momenteel schijnt de zon nog geregeld. Er is het op veel plaatsen tussen de 22 en de 28 graden. Vanavond zwakt de wind wat af. Koelt het af naar 13 tot 18 graden. En morgen schijnt de zon, maar in het noorden zijn wolken zichtbaar. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 20 tot 25 graden. En de dagen daarna blijft het droog en zomers met in het weekend weer oplopende temperaturen. En dan is er 6:05. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Ede is een jongen van 18 opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op Nederlandse militairen. De Telegraaf schrijft dat hij foto's aan het maken was van een legeroefening op de Ginkelse Heide in Gelderland. In Wassenaar is een hotel ontruimd omdat er vlakbij een stuk duin in brand is gevlogen. De brand zou nu onder controle zijn, maar er is nog wel kans dat het vuur door de wind toch weer oplaait. En in Marokko worden tientallen mensen vervolgd voor de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Het gaat onder meer om mensen die vorige week grenswachten aanvielen.
2: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie. Er is weinig aan de hand op de weg. Een aantal files die opvallen. A5 Hoofddorp Amsterdam tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10. 10 minuten. De A10 de Nieuwe Meer richting Watergraafmeer tussen Haarlem en het Koenplein. 7 minuten. A10 Koenplein Amstel tussen Amsterdam West en Amstel. 10 minuten. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens, 20 minuten. En de A50 Eindhoven naar Os tussen Eckersreit en Sint-Oelenrode een kwartier door een kapotte auto. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Amersfoort-Amsterdam 31.1. A2 Eindhoven-Maastricht 202.0. De A7 Groningen-Heerenveen bij 152.4. A13 Rotterdam-Den Haag bij 5.4. A20 Gouda-Hoek van Holland 39.4. A27 beide richtingen 115.1. A28 ook daarin beide richtingen bij 153.5. A37 van de grens naar Hogeveen 32.1. En de laatste A67. Dat is Eindhoven richting de grens bij 18.0. Je bent gewaarschuwd. Ik zit even te tellen. 6, 7, 8, 9 stemmen voor DJ Paul. Ja, betekent dat we hem niet kunnen draaien. Althans, nog niet. Wil je zeker zijn dat we zometeen nog even een stukje Paul Elstak draaien? Rainbow in the Sky, kom maar door. App DJ Paul, ja. En wil je het absoluut niet, dan zeg je DJ Paul nee. We doen het gewoon heel simpel. Meeste stemmen gelden.
0: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje.
4: Los de bal, jongen.
0: Lekker los te gaan.
4: Luister aan.

0: voor hem zich om met
1: hem die nou komt is.
2: Uurtje lekker los, complete chaos. De Drive-In Show op je radio.
3: Radio!
4: Radio!
5: Radio!
6: Radio NL.
7: Ja, natuurlijk.

0: vandaag.
1: Voor Tessa uit Petten, Robert van Hemert en Zandloopster.
2: Uurtje lekker los. Complete chaos.
1: In het uurtje lekker los voor deze woensdag. We breken de week en dat zou zomaar kunnen dankzij een happy hardcore plaatje. Wilco uit Exlo, die is de aanstichter daarvan. Die wilde per se eventjes iets van happy hardcore horen. Maar goed, weet je, het is wel Radio NL. Hè? Wij zijn de volksradiozender van Nederland. Voor Nederlandstalige muziek moet je hier zijn. Maar is dat ook het geval voor happy hardcore? Nou, kom maar door. Gaan we daar even een momentje van maken. DJ Paul ja, DJ Paul nee. Ik zie Bianca uit Panningen die zegt ja, Mike uit Meidrecht, ja, Sander uit Twello, Dolf uit Wormerveer, die zegt DJ Paul, nee. Annette uit Pijzen, die zegt DJ Paul, ja. Roberto uit Husen, DJ Paul, ja. Robin Wijnterp uit Brezant zegt zeker, ja. Jordi uit Waland, die willen graag horen. Dan Dennis uit Noordwijk, nou, DJ Paul, ja. Wilco uit Exlo, ja, de aanstichter van het alles, natuurlijk ook DJ Paul, ja. En Marianne uit Renen, goedemiddag.
3: Hallo.
1: Lekker aan het genieten van de vakantie. Wat ben je aan het doen, Marian?
3: We zijn lekker eventjes de vakantie aan het nakijken. Ja.
1: Oké. Nou, lekker.
3: Wat we allemaal gaan doen, ja.
1: Ja, kun je daar een beetje hectiek bij gebruiken, Marian?
3: Jazeker, kom erop.
1: DJ Paul, ja, is dat ook voor jou een jeugdherinnering of heb je er eigenlijk helemaal niks mee?
3: Ja, nou en dan vooral even de radio even goed hard zetten. Dan komt het helemaal goed.
1: Nou, pas op dat de speakers eruit niet uitvliegen.
3: Nou, dat zal nog wel meevallen, denk ik.
1: Okay, eventjes voor de notaris, hè. Wat heb jij gestemd? DJ Paul nee of DJ Paul ja?
3: Ja.
1: Daar komt-ie.
4: Uurtje

Samuel Welten en Echte Liefde is te koop. En zometeen dan doen we weer de finale klapper. Zetten we voor heel eventjes de studiotelefoon live open. Er wordt willekeurig een beller opgenomen op 088-0200-100. En die mag de finale klapper gaan bepalen. Maar goed, ben je er al uit wat het gaat worden? Nou, bel alvast maar in. 088-0200-100. Wie weet bepaal jij zometeen het laatste liedje van Uurtje Lekker Los. Live in de uitzending. Mits we het liedje in de computer hebben staan. Hè. Dat is wel een belangrijke nuance. Dus bel maar even naar de studio. En dat doe je via...

0: world. This is the finale.
1: Finale. Finale.
2: Oké, het is tijd voor de finale klapper. Wie weet bepaal jij hem als je inbelt naar de studio op 088-0200-100. Dus 088-0200-100. We gaan zo meteen live in de uitzending één van de bellers opnemen die momenteel naar de studio toe belt. En die bepaalt het laatste liedje, het laatste rondje, de finale klapper. Mits we het hebben. Hè. Dat is wel even een belangrijke nuance. Want live in de uitzending een liedje opzoeken op, weet ik veel, Spotify, YouTube. Ja, dat is een beetje moeilijk. Dus kom maar door. 088-0200-100 als jij de uitsmijter van vandaag wil kiezen. Hallo, Radio NL met Ivo. Goedemiddag.
3: Hallo, met Rob.
2: Hey, Rob. Heb ik deze Rob al eerder gesproken deze week?
3: Nee, helaas niet.
2: Het valt me op dat er zoveel Robben zijn tegenwoordig.
3: Ongelooflijk,
2: ja,
3: hè?
2: Ik weet niet waar het aan ligt. Ik had gisteren volgens mij ook al in de finale klapper een Rob. En vervolgens zaten er ook nog twee andere Robben in de uitzending.
3: Oké, maar komen wij ook in de uitzending?
2: Nou ja, je bent al in de uitzending, Rob.
3: Ben je niet?
2: Ja,
3: de
2: zeker.
3: Kinderen staan te springen. Roep maar, jongen.
2: Nou, joh, kijk eens. Oh, wat leuk. Nou, Rob, zeg maar, wat mag ik erop krobben?
3: Nou, zeg jullie maar.
4: Met jou van Is Binnensen en mijn Haters.
2: Oeh, leuk, leuk, leuk. Is dat het favoriete liedje van jullie jongens?
3: Ja, van papa en mama samen, hè?
2: Oh, dat is. Dat is toch lief dat ze dat voor jou aanvragen?
3: Ja, toch?
2: Even kijken. Alleen met jou, Emma Heesters, Yves Berendsen. Ik ga voor je draaien, Rob. Dankjewel, hè?
3: Dankjewel, hè. Jij ook, fijn.

0: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft een man uit Ede opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op Nederlandse militairen. Het gebeurde een paar maanden geleden al, maar is nu pas bekend, schrijft de Telegraaf. De man werd als verdachte aangemerkt toen hij foto's stond te maken bij een legeroefening in Gelderland. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag vlakbij de strandtenten. Een hotel in de buurt werd het voorzorg ontruimd, maar alle gasten mogen nu weer terug. De brandweer houdt het stuk duin nog wel in de gaten, mocht het vuur toch weer oplaaien. Bij de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko werden tientallen mensen opgepakt en Marokko gaat er zeker 50 vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van geweld tegen grenswachten. Bij de bestorming klommen tienduizenden migranten over de hekken. Anderen zwommen naar Ceuta. En in het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers raakten gewond, maar waren niet in levensgevaar. 2 hebben het ziekenhuis intussen verlaten. De aanval was in een wijk met veel theaters en horeca. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus.
13: onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
14: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar 2,20 euro.

thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Goedenavond, het is 6 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Het is overal lekker doorrijden op de Nederlandse wegen. Behalve op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum door een ongeluk een kwartier vertraging. En de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem momenteel 10 minuten vertraging. Flitsers gemeld lang in de Flitsmeister-app langs de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 31.1. A2 Eindhoven-Maastricht 202.0. De A4 Rotterdam-Den Haag 74.8. A7 Groningen. Groningen-Heerenveen 152.4. De A20 Gouda Hoek van Holland 39.4. En de A22 Beverwijk naar Velsen bij 14.6. Laatste op de A28 Zwolle-Assen bij 153.5. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister. Goeie reis!
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: En de meeste muziek tijdens je woensdagavond met helemaal Holland zometeen. En dit zijn de mannen van Ancora.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd.

0: geweten, geloof ik.
1: Hé, we hebben al een langzame lummel gehad vandaag. Maar eens, we gaan nog even eentje doen.
2: En dan nu... De langzame...

is gezond, hè? Gewoon heel veel dansen. En dat moet deze man ook gedacht hebben. Bob Offerberg en Ik Wil Alleen Maar Dansen. In de middagshow van Radio RL. Die alweer bijna ten einde is. Zometeen heel veel plezier in dag uit. De avondshow met Rory op de spriet. En daarin onder andere ook weer Concord nieuws. Iets na 7 uur. En ik heb begrepen dat het iets met boetes te maken heeft vanavond. Dus goed opletten. Oren gespitst met Rory op de spriet.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familie bedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl,

0: je van Odido. Klik-en-klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik-en-klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat die je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
7: Dit is Radio NL. Altijd aan.
8: Radio NL.
7: Weerbericht.
9: Hele prima dag hadden we eigenlijk, hè, qua weertemperaturen. Die zaten zo rond de 25 graden. Vanavond gaat het niet zo heel ver afkoelen. En het goede nieuws is verder dat het ook droog blijft in Nederland. Dus dat is fijn. Morgen wordt het ook nog eigenlijk wel een prima dag. Zo morgen en overmorgen een beetje dezelfde temperaturen rond de 21 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer. Zaterdag de temperaturen richting de 24. Zondag richting de 27. Maar dan is er wel meer kans op regen.
7: Radio NL.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog 2 files, eentje op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,0. Op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij 18,0. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij 25,6.

Nieuws op Radio NL met Jan Biggel. En ons moeder zei nog, ja, dit is nou zo'n liedje. Dit is in het plat Brabants dialect. Ook een goeie voor dialect dinsdag natuurlijk wel een keer. Maar zelfs als je dit niet verstaat, dan is het gewoon gezellig. En dan maak je er een mooie avond van, toch, als je dit hoort. Daarvoor een Brabander die een heel stuk beter te verstaan was. Althans, voor mensen die niet uit Brabant komen. Jeffrey Heesen en zijn Loco zomerhit van 2026. Samen met die andere die hij schreef, Cheerio van Justin de Wild, daar zat hij ook een beetje achter. En nou zijn ze laatst een keer met hem op stap geweest van een krant ergens in Brabant. En daar heeft hij gezegd, ja, ik ben eigenlijk de saaiste artiest die er is. Gewoon in de voorbereiding. Zeg maar op het podium, dan is het feest en gezellig. Maar daarvoor, ja, doet hij het eigenlijk gewoon even lekker rustig aan. Maar dat is eigenlijk helemaal prima ook, toch? Jeffrey Heesen aan het begin van de avondshow van Radio NL. Een bijzonder goede avond. Het is de lekker dikke woensdagavond. Met zometeen hier André Hazes en nu...

uur op Radio RL en voor geen goud. Zo, het is woensdagavond, je vakantie dendert maar door. Of misschien wel je werkavond, maar het is in ieder geval moment dat heel veel mensen op vakantie zijn. Het land is leeg en dat betekent ook dat er eigenlijk qua nieuws heel weinig te melden is, behalve de bosbranden. Daarom vanavond even een klein overzicht van het belangrijkste onbelangrijke nieuws. Het komkommernieuws doen we zo meteen na 7 uur. En daarin zitten vanavond twee stevige boetes. Eén van 17.000 euro en één van 19.000 euro. De ene is voor iets met een overtreding met een hele dure auto. En de ander voor iets met een boek. Met een boek? Met een boek. Wat het is, hoor je zo meteen. En dit is de nieuwste Alex.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Morgen.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: De Radio NL-app is altijd aan. Kijken en luisteren, appen met de DJ's en zien wat er net gedraaid is. Ik heb hem al op mijn telefoon. Jij ook? Download hem gratis.
3: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
1: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: net zo makkelijk retour.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De Zomertour.
4: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Een hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. Het COC heeft een speciale prijs gekregen voor de jarenlange inzet voor queer personen, de International Pride Award. De organisatie kreeg hem uitgereikt op de World Pride in Amsterdam. Het COC werd 80 jaar geleden opgericht en strijdt onder meer tegen discriminatie en geweld tegen queers. Het waren bizarre dagen voor de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Hij was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. En toen hij weer terug was in Nederland, moest hij meteen aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. En een mooie dag voor Demi Vollering in de Vrouwen Tour de France. Ze heeft de 5e etappe op haar naam geschreven. Die eindigt in een stadje boven Lyon. Vollering liet in de sprint zien wat ze allemaal in huis heeft en trok net aan het langste eind. De gele leiderstrui blijft in de handen van de Zwitserse Marlène Reusser. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
6: Radio NL.
7: Verkeersinformatie.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer... en de vertraging is daar nu 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 31,1. Op de A12 Utrecht Den Haag bij 56,9. En op de A27 Utrecht Almere bij 115,1.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Goedenavond, Jeroen van der Boom is onderweg met Laat Me Binnen. En eerst Gerard Joling is zijn nieuwste, niet voor één keer.
6: Dit is de muziek van Radio.

zou maken van het belangrijkste onbelangrijke nieuws. Ja, dit is een mooi verhaal uit de Domburg. Personeel van de Albert Heijn daar, die keek gisteravond of gisterochtend even heel raar op. Want de winkelwagentjes die stonden keurig geparkeerd in de parkeervakken. Het lijkt te gaan om een qua jongensstreek. Op camerabeelden was te zien dat het gaat om twee jongens. Die hebben dat samen gedaan. En die hebben, hou je vast, 70 karretjes geparkeerd met z'n tweeën. Allemaal uit die rij gehaald en dan geparkeerd. Nou, de manager van de supermarkt die vat het dan ook allemaal sportief op. Hij hoopt dat de jongens er lol om hebben gehad met z'n tweeën. En hij heeft ze via Facebook uitgenodigd om een keer bij de supermarkt te komen werken. Want ze kunnen deze zomer nog wel wat handjes gebruiken. En zo handig als ze waren met die winkelkarretjes. Ja, zou dat goed moeten komen, denkt hij. Ja, is toch mooi. Eindgoed, al goed. Een wel heel duur bezoekje voor een Nederlander tijdens een recente controle aan de Zwitsers-Duitse grens. De 52-jarige man die werd daar aangehouden omdat hij had gehoopt een luxe auto over de grens mee te nemen. De Duitse douane die kwam er alleen achter en die liet hem een flinke boete betalen. Bij de grens bij Duitse Bietingen werd de man door de douane tegengehouden. Hij bleek een peperdure sportwagen bij te hebben van Aston Martin. Je weet wel, die uit de James Bond film. Zo'n auto. En die had hij eigenlijk willen invoeren, maar hij had hem niet aangegeven. En dus heeft hij een boete moeten betalen ter plekke van 19.000 euro. Ja, dat moet je maar hebben liggen, zeg maar. En bij een bibliotheek in een klein Australisch kustdorpje keken ze vreemd op toen een man een boek kwam terugbrengen. Want dat boek was namelijk al 150 jaar geleden uitgeleend. Ja, de man die vond het tijdens een verbouwing van zijn huis. Zijn bedovergrootvader die had nog in dat huis gewoond. Die had het boek verstopt in een theedoos en dat dan weer ingemetseld in een muur bij de open haard. Oké. Vermoedelijk was dat om de boete te ontlopen. Ja, die zou inmiddels ook zijn opgelopen naar 17.000 euro. Voert een Aston Martin het land in zonder die aan te geven. Dat is bijna even duur. De bibliotheek heeft de boete kwijtgescholden en het boek is tentoongesteld. Want ze zeggen, we willen het niet nog eens 150 jaar kwijt zijn. Dat zeggen ze als grapje op Instagram. Ja, mooi verhaal toch. Boek weer terecht. Eind goed al goed, zou ik zeggen. Je bent bij Radio Barel. Het is woensdagavond. Emma Heesters hoor je zometeen. Vincent en

0: alsof je niet contant gaat betalen. Let op.
1: Laat me pinnen.
0: Laat me pinnen. Ja, dat is natuurlijk Laat me binnen van Jeroen van der Boom. Nou, we laten hem inderdaad lekker binnen. Daarvoor nog Gerard Joling. En niet voor één keer.
2: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd. Ook bij Radio NL.
0: Nou, zeg dat wel. Ik zat nog heel even in het nieuws te kijken. Maar er is bar weinig te melden in Nederland. En dat betekent dat wij maar eens een overzicht moeten...

Het is nieuwe muziek op Radio RL van Vincent. En dat ben jij. Daarvoor hoorde je nog Dean Saunders met zijn Gianna. Weet je nog hoe dat ging? Dat was vorig jaar een zomerhit in Duitsland. Van een Duitse artiest die zong over het Italiaanse meisje Gianna. En dat liet Hessel, onze Hessel, die liet dat dan weer horen aan Dean Saunders toen hij hier bij ons was in de Radio RL studio. Dean dacht, ik moet er even een liedje mee opnemen. Even een Nederlandse versie mee maken. Dat is gelukt. En dat is nog best een hit geworden. Met ook in de videoclip onze eigen Hessel. Dus mocht je dat hebben mee zitten kijken op radiowarel.tv en je zag zo die boot en dan die bestuurder, de kapitein van de boot, zeg maar. Mocht je denken, dat was een bekend gezicht. Ja, dat was dus onze Hessel. Mooi is dat, hè? Het nu volgende liedje is gewoon Nederlands. Is ook gewoon geschreven door de dame die het zingt, door Emma Heesters. Maar moet je horen, het klinkt wel een beetje Spaans zo, met die conga's en die trommels en zo. Haar nieuwste heet Hart.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

Cora natuurlijk de koningin van de zeemansliedjes, maar Beep... Ja, die was er toch een beetje voor. Die konden dat heel lang geleden al. Je hoorde The Drunken Sailor bij Radio RL. Met daarvoor nog Jeroen van Zelst en Ladder naar de Hemel. Hey, zometeen hier een Gronings icoon. Hij is naar Spanje geweest, heeft daar een beetje Spaanse les gehad... en heeft een liedje gemaakt in zomerse sferen. Zijn naam is Birdie. Es verano otra vez in mijn beste Spaans. Ga je zometeen horen. En eerst de nieuwste van Robert Pater. Dit is Blijf toch bij mij.

0: Ik vind het zo leuk. Hij kan eigenlijk zoveel verschillende liedjes maken, deze Birdie. Hij kan zingen over zijn beroep. Hè. Hij is natuurlijk de zingende buschauffeur. Je komt hem echt tegen in Groningen als je daar met de bus gaat. Hij heeft dat liedje Miljonair. Dat vind ik ook heel grappig van hem. Gewoon in Gronings dialect kan hij zingen. Maar hij kan dus ook Spaans, bewijst hij in dit liedje. Een echte zomerhit van Birdie Esverado Otraves. Wat zich volgens mij laat vertalen als het is weer zomer. En dat zingt hij eigenlijk ook. Dus dat had ik helemaal niet uit te overleggen. Maar het is wel een leuk liedje. En je hoorde dit zojuist op Radio Adel. Zometeen hier onze favoriete Fransen. Over vakantie gesproken. Ja, het is natuurlijk zomervakantie. Heel veel mensen trekken naar Frankrijk. Vinden alleen die Fransen zo vervelend. Maar ik beloof je twee leuke Fransen zometeen. Namelijk Frans-Duits en Lange Frans. Ze hebben een liedje samen. En die ga je zometeen horen. Tour de France. Eerst René Vroeger en Billy Dans. He, van Frans naar Dans. Dit is De Stad.
1: Je krijgt

0: specifiek.
1: Ja, staat hij al rood ombrand in de agenda? Die barbecue hè, die Frans Duits gaat geven op 11 september. Kaarten kon je winnen daarvoor op Radio Mariel. Of ja, kaarten, eigenlijk plekjes om daarbij te zijn. En volgens mij wordt het een mooie middag. Hij heeft een eiland afgehuurd. Het eiland van Maurik. Hij gaat daar lekker barbecuen. Je kan hem ontmoeten. Een meet and greet krijg je. Nou ja, hij gaat waarschijnlijk ook nog wel een moppie zingen, toch? Dus wat dat betreft mooi. Het was een van onze favoriete Fransen. En die andere die zat er ook bij. Lange Frans samen een liedje gemaakt. Tour de France, ook toepasselijk. Ja, ik zit dan toch even te denken. Tour de France alweer een tijdje geleden natuurlijk. Maar ik vind het toch altijd leuk om even te volgen. Ik volg meestal één keer zo even lekker zo'n middagje Tour de France. Gewoon zo'n bergetappe vind ik dan wel mooi. Zo'n Pogacar die dan weer aan het strijden is. Ik heb ervan genoten weer de afgelopen periode. Nou goed, ik kan eindeloos uitweiden over dingen die ik leuk vind. Maar laat ik dat niet doen. Want zometeen is het weer 8 uur. En dat betekent de tijd om jou aan het spel te zetten, zeg maar. Want wij doen het Rondje Nederland. En het principe daarvan is eigenlijk vrij simpel. Ik ben heel benieuwd hoe het met je gaat en wat je op dit moment aan het doen bent. En dat hoeft helemaal niet spannend te zijn, hè. Kijk, het kan zijn dat je de wereld aan het verbeteren bent. Dat je vanavond druk aan het werk bent aan iets voor een goed doel of weet ik van wat. Dat kan natuurlijk. Dan ben je van harte welkom om je te melden. Maar als je denkt, nou, ik ben gewoon thuis de was aan het opvouwen. Dan kan dat ook, hè. Laat vooral even van je horen. Of misschien zit je wel heerlijk gewoon thuis een beetje op de bank. Ben je lekker op vakantie? Zit je ergens op de camping? Dat kan natuurlijk in deze periode ook. Dat je gewoon lekker ergens bent. En dan de radio mee. En dan Radio Warel op de achtergrond. Of gewoon lekker via de Radio Warel app kan natuurlijk ook. Nou, als je die app toch al open hebt om naar ons te luisteren, stuur dan meteen even een berichtje. Mag een tekstberichtje of een spraakberichtje zijn. Jij mag nog kiezen. Jij bent helemaal aan zet. Het Rondje Nederland komt eraan. En deel even met de rest van Nederland wat je aan het doen bent. Dat kan dus via de app van Radio Warel. Dit is muziek van Bram Bongers.

0: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
1: Ah, weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
2: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
2: Hier moet

0: Radio NL.
1: Heerlijk.
2: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 per 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De zomer.
13: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Hoogbezoek in Venray. Premier Jette was in het gebied waar al dagen een bosbrand woedt en bedankte de brandweermensen voor hun goede werk. Hij bracht ook een bezoek aan een hotel waar geëvacueerde campinggasten werden opgevangen. De brand is intussen onder controle, maar is nog niet uit. Het was deze week veel in het nieuws. Een vrouw die zwaar mishandeld was toen ze wilde gaan suppen op een plas in Haarlem. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man van 31. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wond aan haar mond. De verdachte zou die dag ook een oudere man hebben aangevallen. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Babou zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Babou kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. En in Amerika wordt een incident onderzocht rond een helikopter met daarin president Trump. Die was opgestegen vanaf het Witte Huis. En volgens de regels moet het vliegverkeer rond Washington dan worden stilgelegd. Dat gebeurde niet en daardoor kwam de heli te dicht bij net opgestegen passagiersvliegtuig. Trump was niet in gevaar. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: Verkeersinformatie.
24: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere nog een flitser op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,0. Op de A16 Rotterdam-Breda bij 59,2. En ook op de A37 Duitse grens Hogeveen bij 32,1.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Rory Jonker Gaal!
27: Goedenavond, dit is de avondshow met het Rondje Nederland onderweg. Mike Versteeg krijg je ook en Stef Ekkel.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

een leuk liedje is dit. Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. Zo, hè? Goedenavond zeg, woensdagavond. Het midden van de week. Het is Wijngaard woensdag ook, dus misschien straks nog even een klein liedje van Wijngaard draaien, bedenk ik me nu. Dat is nog niet gebeurd in dit radioprogramma. Moet eigenlijk wel nog even natuurlijk. En verder heel benieuwd wat je aan het doen bent. Het is na 8 uur en dat betekent tijd voor het rondje Nederland. Elke dag even peilen wat er allemaal gebeurt in Nederland. Je bent van harte welkom om je even te melden. Spreek even wat in of doe een tekstberichtje. Het kan allemaal in de Radio Adel app. Dan lees ik het voor en dan deel ik het op die manier weer met de rest van Nederland. Zo simpel is het. Service van de zaak, zullen we maar zeggen. Nou, eens even kijken. Berichtje van Jan uit Aalten. Daar begin ik. Die zegt, ik ben nog even de werkbus aan het opruimen. Morgen vroeg weer op pad. Succes daar, Jan. En Sandra uit Tolen, die komt net terug van de supermarkt. Ruimt nog heel even de boodschap op. Ik ben wel benieuwd, volgens mij. Het verbaast mij dat er nog een supermarkt open is op het eiland Tolen. Ik ken daar iemand en dat is, ja... Dat, die klaagt altijd dat er zo weinig te doen is daar, zeg maar. Nou ja, misschien dat je ook wel trouwens ergens anders naar de supermarkt bent geweest. Dat weet ik natuurlijk helemaal niet, Sandra. Maar goed, lekker uitpakken en rustige avond, zou ik zeggen. Kees uit Roden, die zegt... Ik zit nog op de trekker, nog even één perceel en dan is het klaar voor vandaag. Ja, succes daar, Kees. En ik hoop dat je erbij bent komende zondag, hè. Dan is het de Radio NL Zomertour. Toevallig ook in Roden. Dus dat is voor jou een thuiswedstrijd.

Kees, zou gewoon, als je plannen hebt, zou ik die afzeggen. Want je moet je gewoon bij zijn daar even op het plein. Wordt gezellig. Mooi programma is middags al met heel veel artiesten. Rutger van Barneveld komt al vroeg. En nog vele, vele andere. Hele line-up check je trouwens op radio.nl.fm. Ook daarbij trouwens, ja, ik had het al even over hem. Henk Wijngaard, hij is erbij. Inclusief Gele Truc, Corrie Konings en nou ja, nog vele andere. Dus radio.nl.fm. Jorieke Sterke. Ja, sorry, ik kan namen op blijven noemen. Maar ga maar gewoon even naar de website. Dan kun je daar allemaal rustig nalezen. Even wat minder chaotisch dan dat ik het dan nu tussendoor allemaal roep natuurlijk. Anja uit Wijk en Aalburg, die zegt, ik ben de hond aan het uitlaten. Heerlijk om nog eventjes een rondje te lopen. En daar zit wel lekker weer voor natuurlijk. Dan is er ook weer een berichtje bij van Daan uit Klazinaveen. Die zit weer lekker mee te luisteren. Lekker op de bank met de beentjes omhoog. Ja, benieuwd waarvan. Nou ja, vanuit huis dan denk ik weer. Daan was op vakantie en die is nog naar Volendam geweest. Maar volgens mij inmiddels weer fijn thuis en lekker zoals vertrouwd aan het luisteren naar Radio NL. Richard uit Sneek is erbij. Die is onderweg naar een vriend om nog even samen een potje te darten. En Monique uit Hengelo in Gelderland, die zegt, ik ben de was aan het vouwen. Kijk, ik noemde het net als voorbeeld. Zo van, ja, zelfs als je de was aan het vouwen bent, dan maakt het natuurlijk helemaal niet uit. Stuur gewoon een berichtje. Iedereen is welkom. Maar Monique, die is inderdaad echt de was aan het vouwen. En dan is dit het bewijs dat we dat ook daadwerkelijk uitzenden. Mooi is dat natuurlijk. Je hoort daar zojuist op radio waar hij al lekker de was aan het opvouwen. Blijft toch een klusje dat moet gebeuren, wat nooit ophoudt, zegt ze. Nee, dat is wel zo, Monique. Helaas, helaas, helaas. Hoe oud je ook bent, de was must go on, zullen we maar zeggen. Dus niet de show, maar de was. Nou, mocht je ook nog even van je willen laten horen, dan ben je van harte welkom. Ik vind het supergezellig als je even een berichtje achterlaat. In de app van Radio WRL ben je welkom. Een tekst- of spraakberichtje. Dan krijg je zometeen Danny Panadero, Monique Smit en nu de Koning der Piraten. Hier is Jannes.

Monique Smit en niet naar huis. Nee, dat is inderdaad zo volgens mij als ik haar social media een beetje mag geloven. Ik zit met plezier haar Instagram te volgen deze dagen. Want zij is op vakantie. Ze is al in, volgens mij Oostenrijk geweest of Zwitserland. En dan nu lekker door naar Italië. Maar die reis die gaat maar door. En er stond vandaag ook een foto van haar en haar partner. Die dan gezellig samen aan een tafeltje zitten, romantisch. Maar zij zegt, ja, dat lijkt heel romantisch, maar dit zijn eigenlijk gewoon twee ouders die een beetje aan het uithijgen zijn van een zware dag scheidsrechter spelen. Dus. En nog 15 jaar, grap ze erbij. Dan zijn ze er vanaf. Nou ja, Monique Smit dus lekker op vakantie. En je hoort haar ondertussen op de radio, hier bij Radio Adel, met haar nieuwste liedje, Niet naar huis. Nou, eens even kijken in de Radio Adel-app. Daar zijn we druk bezig met het rondje Nederland. Eens even kijken, berichtje van Patrick uit Krabbedijken. Die zit nog op zijn werk in de loods. Nog een half uurtje en dan naar huis. En over werk gesproken, er wordt ook weer meegeluisterd vanuit de pakketshop in Veenendaal, zie ik. Die zijn nog even een kwartiertje open. Dus dat is nog even aanpoten daar. Want de mensen blijven maar pakketjes brengen natuurlijk. Dat gaat ook gewoon door. Maar wel gezellig meezingen, dat is wel fijn natuurlijk. Marieke uit Leek, die is de tafel aan het afruimen. Want zus en gezin die kwamen gezellig eten vanavond. Het is een dolle boel geworden. Nu zijn zij lekker aan het uitbuiken en ben ik de tafel even aan het afruimen. Nou, dat klinkt als een goede combinatie daar. Dus succes daar nog even, Marieke. Theo uit Goorle, ik zit met een bak koffie in de tuin. Lange dag gehad en morgen weer vroeg op. Maar ja, dan is het wel zo, Theo. Dit moment is van jou. Met de radio aan, dat neemt niemand je meer af natuurlijk. Dus geniet er even van, zou ik zeggen. Bianca uit Dronten, die is de fietsen aan het controleren. Morgen lekker een fietstochtje maken, stuurt ze. Oh, nou leuk, veel plezier. Het is er wel lekker weer voor natuurlijk, maar dan moeten de fietsen even goed zijn. Dus succes met controleren. Erik uit Ulft is lekker aan de hobby in de schuur. Jolanda uit Makkum, die is lekker op de camping aan het luisteren. Vanuit Frankrijk. Hé, wat gezellig. Nou, blijf erbij, zou ik zeggen. Dan gaan we gewoon lekker het Nederlandse lied door Frankrijk verspreiden, zeg ik. En Marco uit Etten in Gelderland, die is onderweg naar huis vanuit een klus. Beetje uitgelopen. Gelukkig rijdt het lekker door. En dan is er ook nog een berichtje van Henk uit Ouddorp. Het houdt niet op. Die zegt, ik zit nog even voor de caravan met de radio aan. Lekker ontspannen na een dagje buiten. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, mooi om te zien. Ook diverse vakantievierders. En dat hoort natuurlijk ook een beetje bij je in deze tijd van het jaar. Je bent bij Radio NL. Donnie en Senna krijg je zometeen met Waar blijf je nou? En eerst Sydney Bischoff en Sydney Junior, vader en zoon. Je weet wel, zij waren ooit samen met helemaal lijp met mijn shisha-pijp. En dit was daar de opvolger van Dat is toch lijp, ouwe.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Deals bij Bol.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

Ah, dit is wel weer ouderwets hoor. Een ouderwetse meezinger van Marco Schuitmaker. Met heel veel straattaal erin zou je kunnen zeggen. Hè? Loesoe en Doekoe. Maar gelukkig is het verder gewoon een lekkere meezinger van hem geworden. Het liedje heet Loesoe en is deze week Hollandse nieuwe bij Radio RL. De Jazzpolitie daarvoor nog. En liefdesliedjes. Hey, had ik het nou net over Henk Wijngaard? Het is natuurlijk Wijngaard woensdag. Dus ik moet nog even een liedje doen van de meester. Dat kan niet anders natuurlijk. Komende zondag is hier ook bij. Hè? De Radio RL Zomertour in Rode. Daar kijken we reikhalzend naar uit. Ook zeker omdat deze man erbij is. Samen met zijn gele truck. Die staat er ook bij. Daar kun je dan mee op de foto en dat soort dingen. Maar het belangrijkste natuurlijk dat je deze man kan horen zingen. The Legend. En dan gaat hij misschien deze ook wel even doen.

0: vandaag?
1: Zandloopster, het was Robert van Ebert.
2: Het laatste rondje.
1: Ja, zo meteen weer op zoek naar het allerlaatste liedje van dit radioprogramma. Nou, sterker nog, dat gaan we nu doen. We gaan nu op zoek en zo meteen gaan we hem draaien. De vraag is, waar heb je zin in vanavond? Het is woensdagavond en dat betekent traditiegetrouw Waanzin Woensdag. We zijn op zoek naar waanzinnige liedjes die je al lang niet meer op de radio hebt gehoord. Soms met een reden ook hoor. Maar belangrijkste voorwaarde dat iedereen hem kan meezingen. Nou, als je een mooie hebt, laat het weten in de app van Radio Wadeel. Hoor je hem misschien zometeen.
3: Maar we nou niet gek.

0: nieuw liedje van Gerrit Schneider, Cubaanse Café.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, daar gaan we met het allerlaatste liedje van de avond. Dankjewel als je er eentje hebt doorgegeven. Veel leuke suggesties zijn weer binnengekomen via de Radio Adel app. Ik pik er even een paar uit. Ik begin bij Dirk uit Borculo. Die zegt heel graag iets van Jovink. Oh ja, dat is altijd lekker natuurlijk. Een stukje boerenrok op de woensdagavond. Michiel uit Groningen, die wil graag Het regent zonnestralen van Agda en de Munnik. Want de vriendengroep die is vanavond bij elkaar. En het is door de jaren heen een beetje ons liedje geworden. We zingen hem dan echt ordinair hard mee. Dat is ook wel leuk natuurlijk, inderdaad. Zou ik graag eens zien, Michiel. Jordi uit Delden, die zegt noem maar toppertje van Tropical Danny. Maar er is ook nog een hele mooie van Sanne uit Dongen. Ja, hier draag ik dan graag aan mee. Een beetje plagen en een beetje pesten. Let op. Ze zegt, ik zou graag de waterlelie dans aanvragen... omdat we gisteren naar de Efteling zijn geweest... en ik er mijn broertje zo heerlijk mee kan irriteren. Ah, oh, geweldig. Nou, ik zeg, daar gaan we. Inhaken. Waanzin woensdag. En Johnny Gold.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
3: Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Waarmee toeter ik nou ja.
4: Radio NL.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
3: Van school

0: of doneer.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Haarlem is een man opgepakt die vorige week 2 mensen zou hebben mishandeld. Een jonge vrouw die wilde gaan suppen op een plas en een oudere man. Ze vertelde dat ze uit het niets werden aangevallen en dat de verdachte er vandoor ging op een fiets. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wondde aan haar mond. Premier Jette is in Venray geweest. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien van de bosbrand. Jette sprak met brandweermensen, gouverneur Roemer en de burgemeester. De brand is nu onder controle, maar nog niet uit. Als het goed is, kunnen morgen wel weer treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Queer mensen van kleur hebben behoefte aan hun eigen Pride en deze week was het zover. In Amsterdam zijn gisteren en vandaag honderden mensen afgekomen op het allereerste Black Pride Festival. Volgens de organisatie is het belangrijk dat je naar een plek kan waar je geen discriminatie hoeft mee te maken en waar je je veilig voelt. En de familie van de Amerikaanse beroepsroddelaar Perez Hilton zegt dat hij inderdaad in het ziekenhuis ligt. Een reactie volgt op een verontrustend filmpje waarin hij zichzelf verwondt en onder het bloed zit. Het is niet duidelijk hoe het met hem is. Hilton houdt het wel een wee bij van Hollywoodsterren. Dat leidde ook tot conflicten. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Dit is de muziek

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf...

0: een tikje anders doet.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio NL.
3: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het spoedoverleg van de FIFA zou afgelopen zijn, maar er werden na afloop geen mededelingen gedaan, meldde Frans Persbureau. Journalisten zagen aan het begin van de avond 2 geblindeerde auto's wegrijden en dat was het. De vergadering ging over de ophef rond de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. Een aparte rechtszaak in Overijssel over een man die hoe dan ook gevangenisstraf wilde om betere zorg te krijgen. Hij leidt aan schizofrenie. Om zijn wens voor elkaar te krijgen sloeg hij 2 vrouwen met een hamer op hun hoofd. Hij moet daar 6 jaar voor zitten en hij kreeg ook TBS met dwangverpleging. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. En de treinen tussen Vendraai en Boksmeer in Limburg gaan morgen weer rijden. Treinverkeer lag dagenlang stil door de grote natuurbrand die aan beide kanten van het spoor woedde. Maar vandaag kreeg de brandweer het vuur onder controle. Vervoerder Arriva zet de rest van de avond nog bussen in. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
21: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

haken af, de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschort. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt iets te kort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan is er

ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meeting

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Koopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: altijd aan.
1: Radio NL. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je...

0: De bank die het een tikje anders doet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Radio NL.
6: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Ja,
6: evenemententerrein in Roden.
7: De Zomertour.
6: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met eraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vliegtuigen. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
12: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspots, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenor wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

ze is een stuk hoor. En als ik haar in jeans zie, denk ik dat mijn hart het begeeft. Gaat als een klop hoor.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.

0: net zo makkelijk retour.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Niels Bijbel.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
5: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Gianni Infantino stapt niet op als baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko, die hem unaniem steunt. Er is al wekenlang kritiek op Infantino vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen voor het WK voetbal, ook al had hij die plannen alweer ingetrokken. In Apeldoorn is een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1, waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot stil was gevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. En bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daarom met spoed camera's laten neerzetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is de muziek

0: In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstaande ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok hij later weer in. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Als het aan een groep wetenschappers ligt, kan de accijns op benzine nog een stuk verder omhoog, meldt de Telegraaf. Van het geld dat dat oplevert, kunnen mensen met een laag inkomen een elektrische auto leasen, zodat die niet geraakt worden door de dure brandstof. In Frankrijk bestaat zo'n systeem al. En een enorme stunt op het tennistoernooi van Montreal. Tellen Griekspoor versloeg daar in 3 sets Alexander Zverev, de nummer 1 van de wereld. Griekspoor is daarmee door naar de derde ronde van het toernooi en moet het daar opnemen tegen de Hongaar Marozan of de Italiaan Arnaldi. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Dit is de muziek van

tijd aan. Radio en TV.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstaande ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Als het aan een groep wetenschappers ligt, kan de accijns op benzine nog een stuk verder omhoog, meldt de Telegraaf. Van het geld dat oplevert, kunnen mensen met een laag inkomen een elektrische auto leasen, zodat die niet geraakt worden door de dure brandstof. In Frankrijk bestaat zo'n systeem al. En een enorme stunt op het tennistoernooi van Montreal. Tellen Griekspoor versloeg daar in 3 sets Alexander Zverev, de nummer 1 van de wereld. Griekspoor is daarmee door naar de derde ronde van het toernooi en moet het daar opnemen tegen de Hongaar Marozan of de Italiaan Arnaldi. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.